amateur kicks on Route 66. Now you go through St. Louis.

0: to six. Get your kicks on Route 66.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En tot zover het nieuws.
2: Vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Na verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. En tot zover het nieuws. Vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De eerste dagelijkse files dienen zich aan. Hier en daar rijdt het wat langzamer. De langste file staat op de A15, Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Spaar honderden euro's per jaar.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.

0: Dit is DNO.
1: Literair en beeldend kunstenaar Delia Bremer uit Nieuweroord heeft haar 9e dichtbundel Koorden tussen jou en mij gepresenteerd. De bundel bevat ongeveer 40 gedichten die zijn ontstaan vanuit het rouwproces na het overlijden van haar moeder in 2016. De gedichten kwamen voort uit het werk dat Bremer maakte tijdens een maand als artist in residence in Galerie Langhuis in Zwolle. Daar werkte zij aan verschillende schilderijen over het leven van haar moeder. Vanuit dat project ontstond ook het thema van de bundel, de koorden tussen moeder en dochter. In 2026 viert de Paardenvierdaagse Zorgvliet haar 20e editie. 4 dagen, 8 tot en met 11 september, vullen paardensport, natuur en gezelligheid de bossen van het Drents-Friese Wold. Dit evenement is het op één na grootste paardenevenement van Nederland en trekt jaarlijks zo'n 200 deelnemers, ruiters en menners, zowel onder het zadel als aangespannen. 4 verrassende routes, sfeervolle pauzeplekken en de ontspannen sfeer maken de Paardenvierdaagse tot een geliefde traditie.

zijn de headlines uit het nieuws. Minister Van Wil van Justitie noemt het geweld van gisteren in Overasselt ongekend en nieuw voor Nederland. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

woonden er tienduizenden jaren geleden al mensen in de bossen rondom Ruinen. Op zaterdag 12 september haalt de Stichting Archeologische Berggroep Ruinen archeoloog en prehistorisch specialist Marcel Niekes naar het dorp. Tijdens Open Monumentendag geeft hij in de Mariakerk een unieke

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister van Justitie Van Beel noemt de schietpartij in Overijssel een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overijssel. Bij het gemeentehuis in Tolen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. Een 60-jarige man uit het Belgische Voorde is overleden nadat hij vorige week donderdag werd aangevallen door tientallen geelpoothoornaars. Het gaat om Eddie de Mulder, die zijn pony te eten wilde geven toen de insecten uit een nest boven de staldeur vlogen.

werd tientallen keren gestoken en kreeg als gevolg daarvan een hartstilstand. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder zei ooit dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. En tot zover het nieuws. Vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

0: Het is DNO.
1: Het vorig jaar vernielde en daarna gerestaureerde Molukse monument in Rauwveen wordt op zaterdag 19 september officieel onthuld. De panelen zijn hufterproef gemaakt, er is een verbodsbord geplaatst en er staat een camera op het monument gericht. Dit moet samen met meer kennis vandalen weren. De heropening op zaterdagochtend 19 september moet een gebeurtenis worden waarop het Molukse verhaal centraal staat. Het programma is nog niet klaar, maar het lijkt erop dat een Kamerlid de onthulling gaat doen. Voor de tweede keer organiseert Stichting Promotie Evenementen Dieversluis een spectaculaire drakenbootrace op zaterdag 5 september bij de prachtige Dieversluis in de Drentse Hoofdvaart. Een uniek en sportief evenement waar samenwerking, kracht en plezier centraal staan. Tijdens de drakenbootrace Dieversluis varen telkens twee boten tegelijk tegen elkaar over een afstand van 175 meter. De races beginnen om 12:30.

laatst uit het nieuws. Een week na de overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental gestegen tot 1114 in Nepal en 16 in Tibet. Minister van Justitie van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

IJssel 106.6. Yeah!

Dit is DNO. Literair en beeldend kunstenaar Delia Bremer uit Nieuweroord heeft haar 9e dichtbundel Koorden tussen jou en mij gepresenteerd. De bundel bevat ongeveer 40 gedichten die zijn ontstaan vanuit het rouwproces na het overlijden van haar moeder in 2016. De gedichten kwamen voort uit het werk dat Bremer maakte tijdens een maand als artist in residence in Galerie Langhuis in Zwolle. Daar werkte zij aan verschillende schilderijen over het leven van haar moeder. Vanuit dat project ontstond ook het thema van de bundel, de koorden tussen moeder en dochter. Op zaterdag 5 september tussen 10 en 4 zal in de Grote of Mariakerk in Meppel een grote boekenbeurs worden gehouden. Het is een boekenmarkt waar 70 bekende en onbekende schrijvers hun boeken presenteren en te koop aanbieden. Een unieke kans om met auteurs van verschillende genres in contact te komen, hen te bevragen over hun boeken, het schrijfproces en natuurlijk een gesigneerd exemplaar mee naar huis te nemen.

Het vorig jaar vernielde en daarna gerestaureerde Molukse monument in Rauwveen wordt op zaterdag 19 september officieel onthuld. De panelen zijn hufterproef gemaakt, er is een verbodsbord geplaatst en er staat een camera op het monument gericht. Dit moet samen met meer kennis vandalen weren. De heropening op zaterdagochtend 19 september moet een gebeurtenis worden waarop het Molukse verhaal centraal staat. Het programma is nog niet klaar, maar het lijkt erop dat een Kamerlid de onthulling gaat doen. In de kerk van Eihorst wordt op zondag 13 september een concert gegeven door de prijswinnende jeugdkoren en het jong vrouwenensemble van koorschool Viva la Musica. De koren laten in de meerstemmige liederen horen hoe de kunst van het a cappella zingen grote hoogten kan bereiken. In veel verschillende samenstellingen zingen ze een heel gevarieerd repertoire. Het concert duurt ongeveer 60 minuten. Het concert is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. De toegang bedraagt €15 en €3 voor kinderen. Meer informatie op de website van Viva la Musica.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Bunschoten, Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. De politie heeft hem na het lossen van schoten kunnen arresteren. Arbodienst ArboUnie verwacht deze maand een sterke stijging van het aantal ziekmeldingen door een toename van werkdruk en de start van het griep- en verkoudheidsseizoen. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. En de Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone, zegt de Duitse Centrale Bank-president Nagel. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

De Nederlandse Genealogische Vereniging organiseert in samenwerking met Bibliotheek Hogeveen een gratis cursus genealogie voor beginners. De cursus wordt verzorgd door Jan en Anneke Pol, beiden genealogiedeskundigen. Tijdens de cursus leert u stap voor stap hoe u uw stamboom kunt onderzoeken. U maakt kennis met verschillende websites en archieven, waaronder het Drents Archief, en krijgt praktische tips voor het zoeken naar geboorte, huwelijks- en overlijdensgegevens. De cursus vindt plaats op vrijdag 11 september van 2 tot 4 in Bibliotheek Hogeveen. De bijeenkomst wordt gehouden in de computerruimte. Voor de tweede keer organiseert Stichting Promotie Evenementen Dieversluis een spectaculaire drakenbootrace op zaterdag 5 september bij de prachtige Dieversluis in de Drentse Hoofdvaart. Een uniek en sportief evenement waar samenwerking, kracht en plezier centraal staan. Tijdens de drakenbootrace Dieversluis varen telkens twee boten tegelijk tegen elkaar over een afstand van 175 meter. De races beginnen om 12:30.

0: In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, maar door het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. Inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. En tot zover het nieuws. Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een tweetal ongelukken veroorzaakt files. Allereerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord 10 minuten. Door dat ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Het ging ook mis op de A2 richting Den Bosch. Voor knooppunt Del heb je 10 minuten extra. Er zijn twee rijstroken afgesloten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Let's do it.
14: Hey,

woonden er tienduizenden jaren geleden al mensen in de bossen rondom Ruinen. Op zaterdag 12 september haalt de Stichting Archeologische Berggroep Ruinen archeoloog en prehistorisch specialist Marcel Niekes naar het dorp. Tijdens Open Monumentendag geeft hij in de Mariakerk een unieke en gratis toegankelijke lezing over de steentijd in Drenthe. SAWR nodigt alle geïnteresseerde Runders en andere belangstellenden van harte uit om deze ochtend bij te wonen. De toegang is dus volledig gratis en de lezing begint om 10:30. Literair en beeldend kunstenaar Delia Bremer uit Nieuweroord heeft haar 9e dichtbundel Koorden tussen jou en mij gepresenteerd. De bundel bevat ongeveer 40 gedichten die zijn ontstaan vanuit het rouwproces na het overlijden van haar moeder in 2016. De gedichten kwamen voort uit het werk dat Bremer maakte tijdens een maand als artist in residence in Galerie Langhuis in Zwolle. Daar werkte zij aan verschillende schilderijen over het leven van haar moeder. Vanuit dat project ontstond ook het thema van de bundel, de koorden tussen moeder en dochter.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. De politie heeft hem na het lossen van schoten kunnen arresteren. En in Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

De Nederlandse Genealogische Vereniging organiseert in samenwerking met Bibliotheek Hogeveen een gratis cursus genealogie voor beginners. De cursus wordt verzorgd door Jan en Anneke Pol, beiden genealogiedeskundigen. Tijdens de cursus leert u stap voor stap hoe u uw stamboom kunt onderzoeken. U maakt kennis met verschillende websites en archieven, waaronder het Drents Archief, en krijgt praktische tips voor het zoeken naar geboorte, huwelijks- en overlijdensgegevens. De cursus vindt plaats op vrijdag 11 september van 2 tot 4 in Bibliotheek Hogeveen. De bijeenkomst wordt gehouden in de computerruimte. Op zaterdag 5 september tussen 10 en 4 zal in de Grote of Mariakerk in Meppel een grote boekenbeurs worden gehouden. Het is een boekenmarkt waar 70 bekende en onbekende schrijvers hun boeken presenteren en te koop aanbieden. Een unieke kans om met auteurs van verschillende genres in contact te komen, hen te bevragen over hun boeken, het schrijfproces en natuurlijk een gesigneerd exemplaar mee naar huis te nemen.

0: veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

zijn de headlines uit het nieuws. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. ZonMW, een organisatie die zich richt op zorgonderzoek en medische wetenschappen, pleit voor een effectiever beleid tegen hitte. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. En bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïens transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. ZonMW, een organisatie die zich richt op zorgonderzoek en medische wetenschappen, pleit voor effectiever beleid tegen hitte. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. De kennis die er is, wordt volgens de organisatie nog onvoldoende toegepast. Ze wil dat hittebestrijding beter wordt vastgelegd in beleid voor gezondheid, wonen en klimaat. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nueba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.

0: Bieden. Trainer Björn Swikker heeft in aanleiding van de wedstrijd van de afgelopen weekend tegen Purmerstein wel ingegrepen. 1-3 verloren, slechte wedstrijd. Marcelon Pouillet, Alex Jankovic, Jim Veldmaat en Skip Jonker zijn uit het elftal gehaald. En daarvoor de terug Noah Schuurman, Menno Heerkes, Mike Reuvers en Giorgio Beltau. Openingsfase is aftasten, hebben de minuut stilte gehad. Maar de bal die loopt hier tweede minuut op de klok. Tussenstand 0-0.
1: En dan gaan we nu even een kijkje nemen in Staphorst, waar Jan-Willem Kralen bij de wedstrijd is van voetbalvereniging Staphorst tegen Uitspanning naar Arbeid uit Veldhoven. Martijn, Jan-Willem, goedenavond.
2: Goedenavond, Klaas hier op het Noorderslag. De vijfde minuut van de wedstrijd die weer... Ja, het hoofdprogramma moet worden van een mooi bekeravondje zoals we er hier in Staphorst al zoveel hebben beleefd de afgelopen jaren. Met als grote hoogtepunt die wedstrijd tegen PEC Zwolle. Een wedstrijd dus tegen een betaald voetbalorganisatie. Zo'n wedstrijd staat vandaag misschien ook wel op het spel. Maar hier is al de eerste goal een tegenvaller voor Staphorst. Want Una komt op voorsprong. Een actie over de achterlijn. Knap gedaan kun je zeggen, te makkelijk gepasseerd, dat zou je ook kunnen stellen. En dan wordt die bal teruggetrokken op de spits en die schuift hem heel rustig binnen. Het is Yassine Meires, hij staat op de rand van de 16 meter en tikt die bal achter Stan Meekhoff, die hier niet zo gek veel aan kon doen. En zo was de bal in de eerste paar minuten nog wel voor Staphorst en is het Una, ook een derde divisionist, maar dan uit de derde divisie B. Una komt hier op voorsprong, de eerste echte aanval van de ploeg uit Brabant levert direct een doelpunt op. Een harde klap voor Staphorst. Dat dus graag in de race blijft voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Want daar spelen we om vanavond. De eerste van twee voorrondes voor de amateurclubs door heel Nederland. En kom je die beide voorrondes door, ja, dan heb je kans op weer zo'n affiche tegen een betaald voetbalclub. Maar dat is voor Staphorst dus nog ver weg. Want het staat na 6 minuten hier al achter. Kijken of hier iets uitkomt. De actie van Guy van Werkhoven. Hij staat in de ploeg omdat Mark Jacht afgelopen zaterdag al geblesseerd raakte. En Werkhoven heeft zijn stek behouden. Ook omdat Jacht er nog helemaal niet bij is. Nou, corners leveren vaak iets op. En dus kijken of dat nu ook zo is met Jeffrey Dijkstra. Een van die nieuwelingen bij Staphorst dit seizoen. En ook direct een basisplaats veroverd. De linksbuiten gekomen van Olde Veste. Heeft een goede voorzet. Legde hem al een paar keer goed neer. Nu gebeurt dat ook en is daar de kopbal van Milan de Koe. Die wordt gekraakt en uit de tweede lijn nog de poging van Twan van der Kamp. Die vliegt over de goal van Una. En zo zijn het aardige minuten in het begin van deze wedstrijd. Maar leidt Una dus al heel snel hier in Staphorst.
1: En dan gaan wij ook even weer naar Martijn, want daar zijn inmiddels ook alweer ontwikkelingen. Martijn.
0: Ja. In de derde minuut is het 1-0 geworden voor Hogeveen. Die is er de beste aanval. Die er kwam als de indraaide voorzet. Belandde op het achterhoofd van Kairon van der Kaap. En de bal ging in de verre hoek. Ging die binnen. Hobbelde binnen. En zo heeft Hogeveen een pikstart te pakken. In de openingsfase van dit bekerduel. 1-0 Hogeveen. Doelpunt te maken in de derde minuut. Kairon van der Kaap.
1: En dan gaan wij eerst even luisteren naar een stukje muziek.

0: Zoals u weet volgen wij dus twee wedstrijden vanavond. En de wedstrijd in Hogeveen, waar Martijn Stude ons op de hoogte houdt. Hogeveen kwam sterk uit de startblokken en staat al met 1-0 voor. Is het nou weer gescoord, Martijn?
1: Nee, er is niet gescoord, maar wel beide ploegen hebben een kans gehad. Het was in eerste instantie net in de 7e minuut een goed geplaatst schot van Milip Pierik van SVZW. Maar Stefan van der Leij was attent en tikte de bal over het doel. En uit de corner die volgde geen gevaar. Hogeveen had er ook een klein kansje via Kaire van der Kaap die de openingstreffer maakte. Een voorzet van Mike Reuvers kopte die in, maar net langs de verkeerde kant van de paal. Ja, Hogeveen in het bekertoernooi. Vorig jaar een succes natuurlijk. Het reikte tot aan de tweede ronde van het hoofdtoernooi, waar het door Heracles Almelo werd uitgeschakeld. En in de eerste ronde won het hier met 1-0 van FC Emmen. En ja, dat sprookje, dat willen ze dit jaar hier wel weer. En ja, als je dan dat hoofdtoernooi wil bereiken, dan zou je in afval vandaag moeten beginnen met een overwinning op SVZW. Terwijl Björn Klaasers en Noah Schuurman tegen elkaar bossen, maar zonder erg. Ja, afgelopen zondag verloor Hogeveen met 1-3 van Purmerstein. Was een fikse tegenvaller voor de ploeg, want het was gewoon heel slecht voetbal. En ja, er is wel ingegrepen, want een aantal spelers als Jim Veldmaat, Alex Jankovic, Marcin Ompouillet en ook Skip Jonker hebben plaats moeten nemen op de bank. En ja, de opstelling van Hogeveen is dan ook als volgt. Van der Leij staat in het doel, Stefan van der Leij. Rechtsachter is het Noah Schuurman. Centraal het duo Livon van Dijk met Björn Klaasens. En over links met Giorgio Beltouw. Gerson Klok speelde met in een middenveldrol samen met Tom en Menno Heerkes. En voorin is het Jakub Brzozowski. Vanaf de rechterkant Mike Reuvers wat draaiend om Keijer van de Kaap heen centraal. En vanaf links in Keijer van de Kaap is dan de spits. SVZW gaat ingooien een meter of 10 vanaf de cornervlag van Hogeveen. Maar daar komt niks uit. Lieve van Dijk verdedigt. En de scheidsrechter van vanavond, Maarten Spoon, geeft daarvoor een hoekschop. Nou, die gaan we er even meenemen, want je weet maar nooit wat er uit zo'n hoekschop kan gaan volgen. Hoekschop die gaat genomen worden zometeen door Terjan Reijnders, die de bal rustig neerlegt. En dan komen de lange mensen van SVZB eruit. Maar dan is het hele slechte corner van vanaf die rechterkant, want die bal was zomaar gespeeld in de voeten van Gerson Klok. Komt wel terug bij SVZB. Wat dan uitverdedigd door Lieven van Dijk, zit er niet helemaal goed tussen. Zit Pierik die kopt en dan is het Stefan van der Leij die de bal vangt. Zo kijkend naar de klok hebben we bijna 11 minuten gespeeld. Staat Hogeveen met 1-0 voor. Altijd op het doelpunt in de derde minuut van Keijden van der Kaap.
0: En dan gaan wij ook nog even kijken in Stadpost. We gaan naar Jan-Willem Kralen.
2: Hier in minuut 14-0-1 dus de tussenstand. Die rappe goal van de gasten vanavond. Una uit Veldhoven, doelpunt gemaakt door de spits. Meires naar een goede actie op de achterlijn van Bostanci. Eigenlijk de enige echte keer dat Una bij de goal van Staphorst in de buurt is geweest. Staphorst is slordig, net een foute paas. Zomaar over de zijlijn van Rijmink. Aan de andere kant ging een aanname van Werkhoven niet goed. Ook geen druk, niemand in de buurt. Het zegt wel iets over de beginfase van Staphorst. Wel veel voetbal op de helft van Una, maar daaruit nog weinig gehaald. Dit is wel mooi van Werkhoven. Heel fraai zelfs, het terugleggen mislukt dan. En dan is daar de goede tackle bij Una, waardoor de ploeg met een lange bal weer naar voren kan. Sterker nog, daar ligt veel ruimte. Daar gaat het wel ver de hoek in. Maar die bal blijft winnen binnen 3 man van Una tegenover 4 van Staphorst. Daar moet Bosveld ingrijpen. Dat lukt niet, maar dan levert Una de bal weer in bij David Bouwmeester. Dat hebben we twee verdedigers van Staphorst genoemd. Bouwmeester die sinds zaterdag in het elftal staat. Dat gaat dan ten koste van Frank van den Burg. Hij zit op de bank. Twan van den Kamp is nu rechtsback geworden. En voor de rest staat het elftal van Staphorst de laatste weken eigenlijk steeds op dezelfde manier. Op die ene wijziging na dus. Mark Jacht geblesseerd geraakt zaterdag bij die uitwedstrijd bij ADO 20. Werkhoven speelt voor hem rechts voorin. En voor de rest dus de vaste namen. Het centrum met Dirk Muis en Shivaro Bosveld op het middenveld. Demistra, Matthias Rijmink, de man overgekomen van Heino en Milan de Koe. De spits is Sam Grouter uiteraard. En aan de linkerkant dus. Ook hem noemden we al eerder Jeffrey Dijkstra. De man met de goede voorzet kon dat net 1 keer laten zien. Toen hij wel heel makkelijk zijn mannetje voorbij liep. Maar zijn lage voorzet belandde zo in de handen van de doelman. Slordig dus van Staphorst in het eerste kwartier. Dat ook al tegen die achterstand aankijkt op dit bekeravondje tegen Una. Het staat 0-1.
0: En dan gaan we nu weer naar muziek.

0: We gaan ons oor weer even te luisteren leggen op de velden. En we gaan eerst naar Hogeveen, naar Martijn. Kom er maar in, Martijn.
1: Ja, we hebben hier bijna 20 minuten gespeeld. Hogeveen leidt nog altijd met 1 tegen 0. Maar is net als afgelopen zondag tegen Purmerstein slordig in aan de bal. En dat zijn de momenten die voorkomen waarbij een paas ingespeeld wordt. Zoals net ook met Kerstom Klop. Die wil hem dan in de diepte spelen. Maar dan is het Mike Reuvers die dan net naar binnen komt. En net ook een kopduel dat een Kaider van de Kaap doorkomt. En dan wordt het dan door Brezovski dan niet begrepen. Die blijft er dan onder in plaats van dat hij doorloopt. Het zijn allemaal van die kleine momenten die we zondag tegen Purmerstein ook zagen. En ook in deze wedstrijd. En dat Purmerstein kreeg ook wel een mogelijkheid net op de gelijkmaker. Het bleef bij een mogelijkheid, want Yassine Maskoul ging aan de linkerkant erdoor. Was sneller dan Livon van Dijk. Het was Stefan van der Leij die naar de eerste paal kwam. En Maskoul die gaf hem voor het lege doel langs. Alleen er was een aanvaller van SVZW en op in dit geval Maarten Jansen. Die was niet helemaal alert om in te lopen en die bal binnen te trekken. Dus ja, uiteindelijk kwam er geen kans van, maar het was wel een mogelijkheid tot een kans voor SVZW. Voor des is de wedstrijd aardig in evenwicht. Hogeveen nu in balbezit over de eigen middenlijn net met Heerkens. Heerkens naar Beltouw. Die is dan aan het knutselen met de bal. Want die kan hem maar wel bij zich houden. Dat gaat dan goed. En dan de bal bij Klok. Klok pint Beltouw aan de linkerkant. Beltouw moet dan terug naar Klok. Klok heeft wat ruimte en neemt even de rust bij Livon van Dijk. Net ter hoogte van de middenlijn. Livon van Dijk in de diepte probeert die Kaider van de Kaap in te spelen. Nou, van de Kaap die loopt eigenlijk naar de bal toe en daarna weg. Dus ook dat ging niet helemaal lekker in de omschakeling. En maar Hogeveen houdt daar wel wat aan over. En volgens mij is het een ingooi die zometeen genomen gaat worden door Noah Schuurman. Noah Schuurman, waarbij het publiek wel blij is dat hij terug is in de ploeg. Speelde de eerste twee wedstrijden van het seizoen sterk. Scoorde 2 keer tegen SVZW in die competitiewedstrijd die Hogeveen met 4-3 won. En de week daarna had hij een assist bij de 1-1 tegen Scherpenzeel op Menno Heerkens. En ook vorige week, afgelopen zondag, was hij de aangever van de enige treffer van Hogeveen. Dus dat gaat goed met Noah Schuurman, maar het publiek is ook blij dat hij terug is. De ingooi is niet veel uitgekomen, want Hogeveen heeft de bal wel weer terug, omdat hij slecht wordt uitverdedigd door SVZW. Klok heeft hem net over de middenlijn in balbezit bij Tom Heerkens. En die speelt hem dan terug naar Klok. Ja, dan moet Hogeveen gaan breien. Dus het tempo is niet te laag. Er wordt aan de rechterkant dan toch Noah Schuurman gevonden. Daar ligt misschien wat ruimte. Noah Schuurman naar de achterlijn kan hij voorgeven. Komt hij dan niet bij Karpenka, wel bij Brezovski. En oh, dat was een hele goede kans van Brezovski. Alleen heel goed gepakt door de doelman Jasper. Tom de Vareld. Die hem dan goed klem heeft. Daar heeft Naval SVZW gelukt dat het geen 2-0 was. Maar daar was wel een kans voor Jakub Brezovski. Die bal gaat er niet in. 22 minuten gespeeld. Hogeveen leidt nog altijd met 1 tegen 0.
0: En dan gaan we nu nog even kijken in Staphorst, waar de wedstrijd verloopt van Staphorst tegen Una uit Veldhoven. Jawel.
2: Ja, hier zijn we iets verder al in die eerste helft. Bijna 25 minuten gespeeld. Ook hier 1 goal. Maar hier werd de goal gemaakt door de bezoekers. Na 5 minuten was het hier 0-1. En de laatste minuten gebeurt er niet zo gek veel meer. Staphorst wil wel, probeert het wel. Maar we weten elkaar toch slecht te vinden. Net ook een bal op Krauter. Die vervolgens doorkopte en om zich heen keek. En zich afvroeg waar de aansluiting was. Dit is een aardige voorzet van Una. Maar die bal kan door Dirk Muis worden weggekopt. En hier zit misschien wat in als Bosveld zelfs helemaal is doorgestapt. Chevaro Bosveld kan voor eigen succes gaan misschien. Is razendsnel en haalt er dan denk ik nog een corner uit. Inderdaad, stoomt helemaal op. Stapt door het middenveld in. En in plaats van die bal te pasen op Demis Stra, wat misschien ook wel had gekund, kiest hij voor linksaf. En haalt hij daar uiteindelijk via centrale verdediger Linden Rentfrum een hoekschop uit. Een aardige kans voor Milan de Koe eerder in de wedstrijd uit zo'n hoekschop. Nu komt hij van de andere kant, van de linkerkant. En wordt het met de linker van Jeffrey Dijkstra. Dus automatisch een afdraaier. Veel lengte voor de pot. Onder andere Milan de Koe en David Bouwmeester. Beiden worden niet gevonden, maar de bal is nog niet weg. Nu wel, de bal wordt weggewerkt in de richting van aanvoerder Brian Bogers. Maar hij wint het duel niet. Waardoor Staphorst weer terug kan naar Dijkstra. Terug naar die linkerkant. Weer de voorzet bij de tweede paal. Veel ruimte voor Dirk Muis. Maar die raakt de bal uiteindelijk helemaal niet goed. Ook omdat hij misschien nog wel net even werd aangeraakt daar. Door Juri Seibers, de centrale verdediger van Una. Muis wel veel ruimte naar die lange paas van Dijkstra, die ook lang onderweg was. Uiteindelijk krijgt hij zijn voet en niet goed tegen de aanvoerder die normaal gesproken, zoals hij zelf zegt, bezig is aan zijn laatste seizoen bij Staphorst. 36 is hij, maar nog een van de fitste veldspelers. Vorig jaar miste hij geen minuut, de aanvoerder van Staphorst, die in zijn laatste seizoen vast ook nog wel graag een mooi bekeravontuur mee wil maken. Vooralsnog dus die achterstand tegen het Brabantse UNA. 26 minuten, bijna 27 gespeeld. De stand blijft 0-1.
0: En dan gaan we nu even naar Don't Walk Away.

0: gaan even weer naar Hoogeveen, naar Martijn.
1: We hebben hier ondertussen 32 minuten op de klok staan. Corner voor SVZ2. Ook al 2 gele kaarten uitgedeeld. Die eerste ging naar SVZ2, naar Milan Pierik. En net kreeg ook Björn Klaassen zijn gele kaart. Dat die corner gevaarlijk is die genomen wordt. Maar Björn Klaassen kan hem net voor de lijn wegkoppen. Want er was voor de rest niemand van SVZ2 die in kwam lopen. Balbezit is daar. Even kijken bij de doelman. En ik zie volgens mij is er ook gescoord in Staphorst.
0: Dan gaan we eerst even naar Staphorst, Martijn. Dat heb je goed gezien.
2: Ja, en wat voor een goal zeg. Tjonge, jonge, jonge. Hij valt schitterend na een beetje een vreemde aanleiding. Want eerst is het een peer van je welste van Dirk Muis. Die ten nauwe nood wordt binnengehouden door Jeffrey Dijkstra aan de zijlijn helemaal. En dan slingert hij hem in één keer voor. En daar staat Sam Krauter. En die neemt hem prachtig in één keer uit de lucht. Het is een combinatie die waarschijnlijk nog wel veel vaker goud gaat opleveren. Jeffrey Dijkstra met zijn voorzet. Ja, en de scoringsdrift van Sam Krauter. Die heeft in dit geval aan één voorzet genoeg om hem schitterend tegen de touwen te jagen. En Staphorst staat weer naast Una.
0: Oké, dan gaan we weer terug naar Martijn.
1: Nou, dan vatten we het weer met een corner voor SVZW. Dat is dan de toeval, wat er dan ook is. Ook net was er een corner. En Dirian Reiners die gaat die nemen. En zo staan alle lange mensen in de 16 meter. En is voor Hoogeveen weer oppassen. Want het is een aantal keren vanuit Joegschop gevaarlijk geweest. Komt die corner, wat wordt al uitgelopen. En dan gaat die bal maar net van langs. En dan komt Hoogeveen daar heel goed weg. En dan komt er een nieuwe corner. En pas volgens mij de aanvaller, de spits Maarten Janssen, die hem verlengde. En de bal ging echt net langs de verkeerde kant van de paal. Want anders had SVZW hier gewoon op 1-1 gekomen. Maar die komt er niet. Er komt wel een nieuw corner. De bal ligt weer in de cornerhoek. Alleen de scheidsrechter Spoon die vindt er wat van. Maar hij zegt toch, laat maar nemen. Komt weer die inswingen naar de tweede paal. En uitgekopt worden door Lieve van Dijk. En dan is het Kessel Klok. Oh, die raakt hem maar netjes nog meer. Die raakt hem verkeerd. Moet uitverdedigen, dat lukt dan. Gaat allemaal maar met moeite nu lange bal richting Jakub Brzozowski. Maar die kan er niet tussen, want hij heeft 3 man bij zich. En zo kan SVZ-Wet ook de helft van Hoogeveen weer overnemen. En doet dat dan met Stefan Maat. Stefan Maat draait hem dan weer in. Moet Björn Klaassen weer attent met zijn hoofd uitverdedigen. Ja, Hoogeveen is toch wel kwetsbaar achterin. En dat is toch het verhaal van dit seizoen. Dat het toch ook makkelijk de doelpunten tegenkrijgt. En ook nu staat het toch wel onder druk. Pierik, die geeft hem nu richting tweede paal. Maar dat is Stefan van der Leijen attent. Die heeft hem in de handen. En die zal hem dan weer in dat spel gaan brengen. De bal gaat ingegooid worden nu richting Lieven van Dijk. Lieven van Dijk in eigen 16 meter. Heeft Noah Schuurman bij zich. Dat zou de makkelijkste optie zijn. Dat doet hij ook. Maar het is allemaal nog op de helft van Hoogeveen. De bal richting Gerson Klok. Die kan klokmeters gaan maken. Ja, die wil hem dan diep gaan geven. Maar wordt dan goed in de rug gelopen door Pina Pierk van SVZW. En dan heeft SVZW weer de bal. En zo hoppelt deze eerste helft zo nu dan toch wel op en neer. Is het de ene keer Hoogeveen wat in aanval is, de andere keer SVZW. Echt hele grote kansen. Ja, dat valt best wel mee. Maar het is slordig, het is rommelig. Maar goed, dat is ook soms voetbal. Het kan niet altijd frivol en leuk zijn. Maar goed, met die 1-0 stand op het scorebord blijft het spannend. Nog 10 minuten tot aan de rust. 1-0 nog altijd voor Hoogeveen.
0: En dan gaan wij nog even één muziekje draaien en dan lopen we alweer tegen de rust. Dus dan gaan we even schakelen naar beide velden.

0: Ja, en het schiet daar mooi op met de twee wedstrijden natuurlijk. Het loopt zomaar weer naar de rust toe. En dan gaan we schakelen tussen Hogeveen en Staphorst. En we beginnen in Hogeveen. Martijn.
1: Ja, maar nog precies 5 minuten op de klok tot het rustsignaal. En nog altijd die 1-0 voorsprong voor Hogeveen. Nu een hele maat tussenspeelbal achterin in de verdediging bij SVZB via Stefan Maarten. Dat gaat maar net goed. Maar toch zijn er wat problemen onder de druk. Want Tom Pano, de doelman, die moet wel over de zijlijn gaan trappen. En dan heeft Hogeveen dus een keer geluk met een ingooi. Halverwege de helft van SVZW. En dan gaat natuurlijk Noah Schuurman, de rechter wingback, die gaat dat doen. Heeft de bal in zijn handen. Heeft daar Heerkens bij zich. Speelt hem naar Brazovski. Brazovski terug naar Heerkens. Heerkens naar Tom Heerkens. Dan Brazovski die dan goed terugzet bij Pierik. Pierik die al een gele kaart heeft. Dus die kan je wel een beetje gaan lopen jennen. Nou, dat lukt zo niet. Maar die Pierik voetbal zit er goed onderuit. En dan gaat er weer een opportune lange bal richting voren. Alleen daar is Björn Kaasens bij. En die kan even alle rust de bal controleren. Wel op de helft van Hogeveen. Nu de bal over de middenlijn bij Heerkens. Heerkens naar de linkerkant. Heel goed. Maar dan wordt die bal gespeeld. Oh, er zit Klaas was helemaal verschrikt. Gaat die Pierik aan de rechterkant over door. En dan zijn het denk ik 3-4 man in de 16 meter. En dan schot van Pierik gaat dan maar net vol langs. Toch weer zo'n moment van Hogeveen dat het in de bal kwijtraakt. En in omschakeling de tegenstander er komt. In dit geval SVZB. Dat loopt goed af. Want voor zelf gaat rond die bal bij de tweede bal binnen. Dus opnieuw weer een waarschuwing voor Hogeveen. Hogeveen wat moeite heeft met het opportune voetbal van SVZB. Met name de lange ballen die ze proberen erachter te leggen. En met name ook daardoor de spitsen. De snelle vleugelspitsen Yassine Maskoel, Senna Silva van der Veen. En ja, een hele sterke centrumspits met Maarten Janssens. Een stevige bonk gespits die de duels niet schuldt. Nu nog een lange bal richting Brazovski. Dat lukt niet. En dan is de bal in de handen van Vaandelt. Gaat de SVWC de bal er weer overnemen. Nog 3 minuten tot aan de rust. En Hogeveen altijd met 1-0 voor.
0: En dan gaan wij even schakelen naar Staphorst. Jan Willem.
2: 45ste minuut toch al. Hier stand 1-1. Terwijl Rijmink hier misschien wel de tweede gele kaart krijgt van de wedstrijd. Niet Rijmink's tweede. Loopt het daar een beetje uit de hand. Omdat ze bij UNA toch elke keer ook wel heel rap zijn met het vragen om die kaart. En die vraag wordt in ieder geval nu wel beantwoord voor de tweede keer. De tweede gele kaart eigenlijk ook in een paar minuten tijd. Eerste overtreding, het vasthouden van David Bouwmeester. Dat werd nog niet bestraft. Daarna maakte Chefaro Bosveld een soort gelijke overtreding. En waar Bouwmeester hem niet kreeg, kreeg Bosveld hem wel. En nu houdt Rijmink vast op het middenveld. Ja, ze zijn wel handig bij UNA. En als ze dan een Staphorst voorbij zijn, dan worden ze nog wel eens aan het shirtje getrokken. En dat heeft nu dus 2 keer een prent opgeleverd van scheidsrechter Martin Wever. Blessuretijd, eerste helft. Het zal maar zo de laatste mogelijkheid kunnen zijn als UNA die bal nog een keer kan inbrengen. Maar ze nemen hem kort en dan komt er een schot van afstand op de lat. Zeg, goeiedag. Bal nog omhoog en dan wordt hij weggekopt door Dirk Muis. Wat verrassend gedaan daar door de Brabanders. Het is Louis Benjacht. De linksback die je met een heel kort tikje meekrijgt. Dan even dik 5 meter mee opdribbelt. En dan maar eens uithaalt. De linksback van UNA. Dichtbij de nieuwe voorsprong voor de ploeg uit Brabant. Maar zover komt het niet. Staphorst heeft zich langs zij geknokt. En ik heb tijdens de plaat die goal nog maar eens even rustig teruggekeken. En met name die voorzet was toch wel echt subliem. Want die bal komt half stuiterend aan in de hoek van de cornervlag. En dan legt Dijkstra aan. Perfect neer voor Krauter. Nou ja, afwerken was ook nog wel even een kunst. Het lukte Krauter en dus staat Staphorst halverwege op 1-1 tegen UNA.
0: Het is dus rust nu in Staphorst. Daar gaan we nou even bij Hogeveen. Martijn, maak hem maar af tot de rust.
1: Ja, het zal hier niet zo heel lang meer zijn. Officieel nog een kleine minuut en misschien een minuutje blessuretijd erbij. Terwijl een goede bal van Beltouw in de voeten van de Kaap. Van de Kaap heeft een man bij zich. Gaat daar omheen. De tweede man is hij kwijt. Alleen dan kan hij de derde niet hebben. Dan is het SVZB wat de bal over de zijlijn loopt. En dan mag Hogeveen gaan gooien. En er ligt wat ruimte, dan zou je zeggen. Brzozowski maakt al tempo en ga gooien. Want dan heb je misschien wat meer kans om misschien nog iets geks te gaan doen voor de Russen. Misschien wel voor die 2-0 te gaan. Nou, dan komt er zo niet van. Die bal gaat naar Schuurman. Schuurman naar Brzozowski. Brzozowski terug naar Schuurman. Het is allemaal wel op de helft van SVZW. Probeert Van der Kaap dan in te spelen. Maar die staat buiten het spel. Op de grensrechter doet zijn vlag omhoog. Ja, en dat betekent dat SVZW een vrije bal mag gaan nemen. Daar nemen ze wel hun tijd voor. En het is Aaron Pauls zich ermee gaat bemoeien. Ze speelt hem nog even terug op zijn keeper. En dat is Tom Hanold. Tom Hanold is even rustig aan het uitleggen van... hé, waar gaan we met de bal naartoe? En Maanse spelen ze nu naar voren. Wat gaat de lange bal spelen? Het spel wat SVZW eigenlijk de hele eerst zelf speelt... wordt hij daar goed doorgekomen, maar door een hoge been spelen. En dan is het aan de rechterkant toch weer die snelle Senna Silva van de Veen... die komt opstomen. En dan komt daar weer een gevaarlijk moment uit. Want dan is het opnieuw volgens mij een corner... Of is net via de andere kant van de cornervlag gaan. Nee, het is een ingooi. Maar goed, ook dat kan gevaar stichten. Want Hogeveen blijft gewoon nog wel kwetsbaar. Met die ballen die dan achter die defensie komen. Die bal gaat gegooid worden. Gaat even terug naar Derian Reinders. Reinders kan dat dan niet. En dan zegt scheidsrechter Maarten Spoon. We doen er helemaal niks bij. Het was misschien 10 seconden extra. We doen er niks bij. We gaan hier ook aan de koffie en de thee. En straks over een kwartier de tweede helft van Hogeveen tegen SVSW. Maar Hogeveen lijkt wel met 1-0.
0: Tot zover Martijn. Dankjewel. We komen straks bij je terug. En dan gaan we nu naar muziek.

0: En zo zijn we bezig met ons sportprogramma, waarin wij in de programmering plaats gevonden hebben, omdat het vanavond woensdagavond is. Normaal geen sportprogramma, maar nu dus vanavond wel, omdat er twee belangrijke bekerwedstrijden in de derde divisie in onze regio zijn. Dus we gaan even luisteren naar muziek tot aan het nieuws van 9 uur. En dan zijn we uiteraard met het sportprogramma tot 10 uur weer bij u terug.
1: Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport. Oh, oh, oh. Dit is DNO Sport.

We gaan nog een stukje tune draaien en dan gaan we naar de reclame en het nieuws. En dan komen wij na 9 uur weer vrolijk bij u terug.

0: TNO Sport.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Groningse man die zich voordeed als hulpverlener moet per direct stoppen met het verlenen van zorg. Dat heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bepaald. De man heeft geen zorgdiploma's en zijn bedrijf heeft geen gediplomeerd personeel. Eerder werd hij al veroordeeld voor het zich voordoen als ambulancebroeder, brandweerman en agent. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, ligt zwaar onder vuur in Canada. Hij plaatste op X een foto van twee jonge Canadese kadetten en maakte een spottende opmerking over hun fitheid. Een van de meisjes is een tiener. De Canadese premier Mark Carney noemt het bericht beneden de waardigheid van Hegseths ambt. Het Pentagon weigert excuses aan te bieden. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaagsgeraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. En tot zover het nieuws.
4: Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: En daar is voor ons Jan-Willem Kralen.
1: Ja, het is hier 1-1. 3 minuten gespeeld na de rust. Ik hoor de naam van Mike Reuvers vallen. Hij was belangrijk bij de enige en dus ook de laatste keer dat deze ploegen elkaar troffen. 9 jaar geleden, ook voor de beker, toen in Brabant. Toen was er een verlenging nodig en won Staphorst na verlenging met 2-1. Mike Reuvers scoorde toen, net als Mark Veldmaten. Die is al een tijdje gestopt met voetbal. En als het zo doorgaat, is vandaag weer een verlenging nodig. Want beide ploegen geven elkaar weinig toe. Niet bijster veel kansen. Wel een aardige wedstrijd om naar te kijken. 1 wissel bij Staphorst. Aan de linkerkant David Bouwmeester. Kreeg geel vlak voor rust. En is er, denk ik, voor de zekerheid maar afgehaald. Frank van den Burg is erin gekomen. En hij staat linksback. En Twan van der Kamp blijft dus gewoon aan die rechterkant. Opvallende rol voor hem dus, voor Frank van den Burg. Verder dezelfde spelers bij Staphorst. Dat jaagt op een voorsprong tegen Una. Minuut 50, 1-1.

0: prachtig nummer Moonlight Shadow. Maar we gaan even weer naar Hoogeveen, naar Martijn.
1: Ja, 5 minuten gespeeld in die tweede helft en alweer 2 mogelijkheden voor SVZV om te scoren. Het was in eerste instantie Maarten Jansen met de kopbal in. Er zat weinig kracht achter om Stefan van der Leij te beschalken. En net een half minuut geleden was het die.

0: snelle vleugelspits Silva Senna van de Veen die kon schieten. Alleen zijn inzet ging maar net naast. En ja, had hij iets verder naar binnen gemikt, dan had het 1-1 gestaan. Het heeft echt wel een iets van een wedstrijd die zomaar ook wel eens misschien in 1-1 zou kunnen gaan eindigen. En dat het een hele lange avond gaat worden hier op het sportpark Bentingspark. Want SVZW, ja, dat draait de duimschroeven wel aan. Nu weer de bal naar Jans in de 16 meter met Klaas in zijn rug. Scheidsrechter zegt die van hij valt daar onderuit. Scheidsrechter is niks aan de hand. En dan is het weer SVZW. En dan, oh, dan is dat dan in dit geval Lieve van Dijk die er dan een corner uithaalt. En dat was ook het uiterste, want anders had ze daar opnieuw die Senna Silva van de Veen zomaar van dichtbij bij Steven van der Leij voor gevaar kunnen zorgen. Maar Lieve van Dijk, de aanvoerder, die gooit zijn lichaam er helemaal volledig tussen. En voorkomt daarmee ook weer een kans tot een gelijkmaker. Maar wel een hoekschop die genomen gaat worden. En dat is dan Stefan Maarten die dat gaat doen vanaf de rechterkant. En dan zien we weer beweging in de straf. Dan is die bal later, gaat hij terug naar de tweede paal. Dat lukt dan niet, want die uitverdedigd door Björn Klaasers. En dan zit Alex Jankovic zijn goed tussen. Oh, die probeert dan in één keer de bal op doel te schieten. Maar dat is geen succes. Gaat die bal over de achterlijn. En dan houdt SVZW via de keeper. En dat is Tom de Waarnhout de bal. Die mag hem weer in het spel gaan brengen. Ja, dat was van Jankovic toch wel iets te gek om bijna vanaf eigen helft de bal in één keer op doel te mikken. Maar er zat niet genoeg kracht achter. Paanholt heeft de bal. Die doeltrap is genomen. Bal is aan de grond, bal is aan de voet. Ze nemen even de tijd, maar toch weer die lange bal naar voren. Nu naar die linkerkant, naar de linker middenvelder. En dat is in dit geval Marciano Stulen. Stulen op de helft nu van Hogeveen. SVZW gaat de bal naar de rechterkant. Gaat hij naar Stefan Maat. Stefan Maat heeft wat ruimte, ook aan die rechterkant. Om daar wat te doen. Speelt hem heel goed af. Die snelle rechtsbuiten, daar gaat hij weer. Hij heeft het weer op zijn heupen. En dan heb ik het weer over Senna Silva van der Veen. En dan gaat die bal weer over de achterlijn. En is het alweer de vierde hoekschop van SVZW in die tweede helft. Nou, die pikken we dan nog even mee. Of daar nog een gevaar uit gaat komen. Want dat zou zomaar kunnen. Want er zijn alle hoekschoppen die de gasten uit Wieren nemen. Elke keer gevaarlijk. Achter de bal gaat de inswinger waarschijnlijk van Stefan Maat weer komen. Gaat hij weer richting de eerste paal sturen? Nee, dan heeft hij de tweede paal. Gaat dan bij iedereen voorbij. Moet Noah Schuurman ertussen met de voet. Dat lukt zo niet. Kan die bal uitverdedigd worden bij Brezowski. Van Hogeveen dan gaan kouten. Ja, nu is Schuurman weg. En nu is het 3-2. Oh, dan was Schuurman gegrepen. Maar de scheidsrechter zegt dat is de bal gespeeld. Dan weer een lange bal richting Hogeveen. Zit Heerkens ertussen. En heeft Hogeveen de bal bezit. Is de ellende, de druk van SVZB even weg. Ik kan Hogeveen even opgelucht ademhalen. Maar voor hoe lang zal dat nog zijn? Het is in elk geval naar een minuut of 7 in de tweede helft. Hier nog altijd 1-0 voor Hogeveen. Maar Hogeveen staat wel onder druk.
1: En dan gaan we ook nog even naar Stadspost. Jan Willem.
2: Minuut 57. Stand onveranderd. 1-1 dus. Hier op het Noorderslag. Waar Stadspost net met Dijkstra een gevaarlijk moment had. Hij weer met zo'n voorzet die tussen de aanvallers en de keeper in stuitte. Hard voor de goal langs dus, maar door niemand werd aangeraakt. Aan de andere kant een moment met een vrije bal waar Meekhof zich bijna op verkeek. Op het laatste moment kon hij hem nog over de lat tikken. Dat dus van de zijde van Una. Het is wel zo'n wedstrijd die eigenlijk de kant van Staphorst op zou moeten vallen. Als het op zo'n avond wat later wordt en er iets meer strijd en iets meer opportunisme meer ingegooid kan worden, dan oogt Una niet als een ploeg die dat dan heel lang kan bolwerken om dat tegen te houden. Er zijn wat verfijnde voetballers binnen die ploeg. Kunstgrasploegje, zo zou je ze misschien ook wel kunnen omschrijven. En naarmate zo'n bekeravondje dan vordert, dan is het vaak aan Staphorst om het initiatief over te nemen. Misschien ook nog wel met wat mensen vanaf de bank, hoewel daar de spoeling toch redelijk dun is. Werkhoven was natuurlijk een luxe optie als spits om nog achter de hand te hebben. Maar die speelt, ja, wat zit er dan nog op de bank aan aanvallende kracht? Dan kijk je al snel naar Ilias El Morabit, de creatieveling, overgekomen van KHC. Maar nog niet echt kunnen overtuigen in zijn eerste weken hier in Staphorst. Dijkstra dan Krauter, oh, een vrije kopkans vlak voor de doelman. En die ranselt hem eruit. Maarten Schut is het, na weer zo'n fijne paas, zo'n fijne voorzet van Jeffrey Dijkstra. De man uit Noordwolde legt hem weer heerlijk neer voor Sam Krauter. En nu is de afstand op de doelman eigenlijk te kort om voorbij die man in het groen te kunnen komen. Goed gedaan door Schut en eigenlijk ook wel door Staphorst. Want daar was niet zo heel veel mis mee. Maar ruimte om te scoren vond Krauter niet. Er komt misschien alsnog een kans, want Dijkstra geeft de bal nu vanuit de hoek voor. Een corner dus bij de eerste paal weggehaald. En een nieuwe kans voor Jeffrey Dijkstra, die alle corners neemt om die bal zo meteen voor te gaan brengen. Bij UNA is echt iedereen terug in de eigen 16 meter. Die hebben ook wel in de gaten dat dit normaliter een van de sterke punten van Staphorst is. Daar komt Dijkstra weer. Deze bal is een stuk beter. De halve omhaal dan van de Koel. Maar die mist de bal. Maar die is alweer terug bij Jeffrey Dijkstra, onder druk gezet. En nu dus geen voorzet. Dat kan Van der Kamp misschien wel doen vanuit de tweede lijn. Legt hij hem daar ver in de 16 meter neer via het hoofd van Muis. Hier Dirk Krauter, ja. Dat is dan een heerlijke verhaspeling. Sam Krauter natuurlijk. En Dirk Muis. En die laatste, die leek even te gaan gooien. Kan dat ver. Maar laat het nu Frank van den Burg doen. Die als linksback dus in de ploeg is gekomen. En ook wel een flinke slingerworp in huis heeft. 60ste minuut. Weer drukte in de 16 meter van UNA. Muis probeert erbij te komen om door te koppen. Dat lukt niet. Maar Rijmink heeft hem alweer bij Frank van den Burg bezorgd. Te veel druk voor Van den Burg. Balverlies en dan de opening. En misschien zelfs de omschakeling van UNA. Als het snel gaat, dan komen ze eraan. Dat gaat ook wel snel. En daar laat Van den Kamp zich even van de bal zetten. En dan komt UNA daar met een vlijmscherpe uitbraak. Maar is deze paas ook niet goed op de aanvoerder, op Brian Bogers. En dus neemt Staphorst het weer over. Een lekkere fase hoor in die tweede helft. De Koe heeft hem alweer bij Dijkstra gebracht. Die komt nu even vanaf rechts. Jeffrey Dijkstra gaat er weer op snelheid langs. Voorzet en nu in de handen met dat mindere rechterbeen in de handen van doelman Maarten Schut. 41e minuten zo op het uur hier in Staphorst. Waar we nog altijd geen voorsprong zien voor de thuisploeg. 1-1 is het na een uur spelen dus.

0: Ja, we zijn bezig met ons sportprogramma op de woensdagavond. Ons extra sportprogramma vanavond. Twee bekerwedstrijden in de buurt. En we gaan eerst even weer naar Hoogeveen, naar Martijn.
1: Ja, het is nog altijd 1-0 voor Hoogeveen. Maar SVZW piept momenteel door alle gaten in hoek. Komen ze er doorheen en de druk wordt alleen maar opgevoerd. En het resulteerde net ook in een treffer, een vrije bal. Die genomen werd door Daniel Reinders. Blonde op het hoofd van Maarten Jansen. Die knikte binnen. Alleen tot geluk van Hoogeveen stak de grensrechter de vlag in de lucht voor buitenspel. En daardoor ging dat doelpunt niet door. En door de druk die volgt gaat Hoogeveen nu een driedubbele wissel plegen. Jim Veldmaat, Marcelon Poirier en Lars Miedema komen in de ploeg. Mike Reuvers gaat eruit. Lievon van Dijk. En dan eens even kijken wie er nog meer uitgaat. Er moet er nog één uit. Dat is de aanvoerder op dit moment. Dat is Tom Heerkens. Die gaat ook naar de kant. Er is drie frisse mensen in het veld zometeen bij Hoogeveen. En dat is gewoon noodzakelijk. Want ze staan met terug tegen de muur. En ja, af en toe hebben ze ook wel de ruimte om in de counter eruit te gaan. Eén keer was er een diepe steekpaas op Kaiden van der Kaap. Alleen die was net weer te hard, waardoor de doelman er eerder bij was dan hij. En ook Mike Reuvers werd een keer weggestuurd. Alleen toen was de paas van Tom Hinkes veel te hard. En ja, kon Reuvers daar niet oplopen. Het zijn allemaal van die kansjes die Hoogveen wel krijgt in de omschakeling. En dat komt natuurlijk ook, want SVZW moet gaan aanvallen. En als je gaat aanvallen, dan geef je ook ruimte weg. Maar nu ligt het spel toch wel even stil. Door die drie wissels die gepleegd zijn. Want ja, hier nog steeds Tom Heerkens lopen. Is die er dan ingebleven? Die is er dan ingebleven. Het kan ook SVZW een wissel gaat doorvoeren. Nou, even we toch even wat op onthoud. Kijk, bij de bank bij Hoogeveen loopt daar nog iemand warm. Daar loopt ook nog wel iemand warm. Vanaf hier kan ik zo even niet zien wie het is. Er staan de Malaya mensen voor, want het is best wel druk op het sportpark. Nog wel enkele honderden mensen die hier naartoe zijn gekomen. Omdat de wedstrijd ook niet live te zien is, zoals altijd, via het livestream. Jim Veldmaat, balbezit voor Hoogeveen. Terug naar Marcelon Poirier. Hij voelt nu met Björn Klaas als het duo centraal achterin. En ja, zij moeten gaan zorgen dat de boel potdicht blijft. Veldmaat afgelopen zondag tegen Purmerstein. Heel slecht aan de bal, slechte paas. Gaan die daar nu op een hele goede bal daar in de diepte richting Jankovic. Die kan dan net niet goed controleren, waardoor er wel een corner uit wordt gehaald. Omdat er een verdediger van SVZW daar de tijd tussen zat. Maar wie is de baas die Veldmaat geeft? Nou, dat was, die heeft hij zondag niet laten zien. Hoogeveen krijgt een corner. Veldmaat heeft hem daar in balbezit. Naast zich daar Jankovic. Jankovic slingert hem in naar de tweede bal. Komt bij Kader van de Kaap. Neemt die uit achteraan bij Noah Schuurman ook niet. En dan is de bal over de achterlijn geweest. En zo blijft het drukkend en spannend hier op het sportpark Bentley Park. Hoogeveen leidt nog altijd met 1 tegen 0. Maar het moet nog een waargevecht gaan strijden om de tweede kwalificatieronde te halen van het KNVB-bekertoernooi.
0: En dan gaan we ook nog even luisteren naar Jan-Willem Kralen bij Stappers.
2: Precies 70 minuten gespeeld. 1-1 nog altijd. En Stappers doorstaat een lastige periode hoor. En het ontsnapte ook een minuut of drie geleden. Na een vrije trap van Emra Bostanci. Echt een prachtige trap. En die stuiterde via de onderkant van de lat. Ja, blijkbaar net op of voor de lijn. Terwijl hier de bal van de lijn wordt gehaald door Shivaru Bosveld. Een kopbal. Ik meen van verdediger Rinfrum. En opnieuw ontsnapt Staphorst in een lastige fase dus. Dijkstra nu aan de andere kant. Achterlijn halen. Is daar ondersteuning? Ja, maar uiteindelijk toch veel te laat. Milan de Koe die wel meeloopt. Maar die bal kan worden opgeruimd door Una. Die vrije trap dus tegen de lat. En de rebound werd door Rinfrum tegen de paal gekopt. Daar kwam Staphorst ontzettend goed weg. En zojuist dus Bosveld die de bal van de lijn kopte. Een kopbal uit een corner die door de 21-jarige nieuwe centrale verdediger van de lijn werd gehaald. En dus een zeer, zeer lastige fase voor Staphorst. Terwijl het daarvoor toch op jacht was, op zoek was naar de 2-1. En dat lukt nu al een tijdje niet meer. En de ploeg van Karabelt mag zo langzaam maar zeker echt wel van geluk gaan spreken. Dat het hier niet 1-2 staat richting die slotfase van de wedstrijd. Ja, lastig dus. De fase van Staphorst, kijk ik naar de zijkant, zie ik in ieder geval Kjeld Engbers warm lopen. Dat is misschien iemand die op het middenveld weer voor wat balans kan zorgen. Want via het middenveld voetballen lukt Staphorst eigenlijk niet meer. Dirk Muis ook een paar keer met een hele slordige inspeelpaas. Zomaar in de voeten bij de middenvelder van Una. Ja, en dan kunnen ze komen, volgt er weer een overtreding met gevaarlijke vrije trappen. Staphorst van kwaad naar erger. Op die manier. En dus moet er wel even weer de schakel om. Moet er even wat gebeuren in het spel van de thuisploeg. Want vooralsnog heeft Una de wedstrijd helemaal overgenomen. Het enige wat er gelukkig nog aan ontbreekt is een nieuwe Brabantse voorsprong. Het blijft 1-1 met nog een dik kwartier te gaan.
3: Dit is DNO Sport.

0: En dan gaan we toch maar, omdat de wedstrijden zo spannend zijn, gaan we toch maar even weer langs de velden even luisteren hoe het nu gaat. Martijn.
1: Die nog altijd 1 tegen 0, 76 minuten nu op, nee 76 minuten niet op de klok, het is nog 20 minuten te gaan, de klok is versprongen, daar zijn ze met een stunter geweest, dat lijkt dan een beetje raar, maar normaal telt hij van 45 door. Nu een lange bal, richting Jim Veldmaat, dit is wat ruimte, Jim Veldmaat heeft één man bij zich en ziet daar Alex Jankovic mee lopen, maar dan gaat hij het sprintduel aan en dat is niet de grootste kans, kracht van Jim Veldmaat. En dan gaat de bal over de zijlijn en dan krijgt Hogeveen van ongenoegen van SVGT een ingooi. Snel genomen door Heerkens. Heerkens trouwens niet uit de ploeg gegaan, maar Brezowski. Heerkens kan niet gaan schieten. Goed schot met een stuit, maar te pakken voor doelman Vaanholt, die hem even rustig controleert. Ja, net een kolderiek moment bij Hogeveen. Met Marcion Poirier en Steven van der Leij duurde het wat te lang. Het nemen van de doeltrap. Nou, we weten allemaal, er is nu een 5-seconden regel. Op het moment dat de scheidsrechter begint ze te af te tellen naar 0. Dan moet die bal weg zijn. En dat was hij niet. Dus kreeg Hogeveen een corner tegen. Gelukkig kwam daar geen gevaar uit. Want het zou je maar overkomen dat je daardoor tegen een gelijkmaker aanloopt. Nou, dan heb je helemaal de pop aan de dans op de bank. Want ja, Jan Swikker is ook erg onrustig langs de zijlijn. Terwijl Hogeveen nu met Miedema de bal heeft, geeft hem voor. En dan heeft Heerkens daar de ruimte. Alleen die kan hem dan niet binnenhouden. Maar dan is hij over de achterlijn gegaan. En dan mag Hogeveen een corner gaan nemen. Moet zeggen met de inbreng van Veldmaat, Poirier en Miedema, dat er toch wel weer wat rust is gekomen bij Hogeveen. De druk dat SVZB druikperst is even wat gaan liggen. Maar goed, ja, de kopstart staat natuurlijk een kwartier aan. En dan zal het vast wel weer wat gaan proberen. Nu een corner van Jankovic. Nou, dat is een hele slechte corner, want die draait in en die gaat bij de tweede paal over de achterlijn. Kon er helemaal niemand bij. Ja, dat zijn ook van die foutjes zo af en toe die Hogeveen maakt. Ja, die niet nodig zijn, maar dan toch voorkomen. De opbouw nu achterin van SVZB. De doelman heeft de bal onder de voet. Ja, en dan nemen ze toch de tijd, terwijl ze de tijd eigenlijk niet hebben. Want ze moeten scoren om in ieder geval een verlenging uit te halen. En Hogeveen, ja, dat denk ik van, het is wel best als dat dus niet gebeurt. En ik zal even kijken op mijn melding, want volgens mij is er elders wat gebeurd. Ja, als ik het zo
0: ik zie ook wat ontwikkelingen in Stappos, dus we gaan even bij jou weg en we gaan even naar Stappos. Jan Willem.
2: Ja, scherp gezien jongens, want hier gaat de bal naar de stip. Stappos krijgt een strafschop. Handig gedaan hoor, van Jeffrey Dijkstra. Die een bal die een beetje raar blijft hangen in de 16 meter. Als eerste weet te raken met het been wat te hoog. Tikt hij de bal net weg. En ja, dan de verdediger tikt hem weer tegen de voet aan. Tegen de voet dus van Jeffrey Dijkstra. Dijkstra gewoon gehaaid er eerder bij de bal. En Krauter heeft de bal op 11 meter gelegd. 78ste minuut. Sam Krauter mist de redding op de lijn. Jazeker, van Maarten Schut. Tegendraads ingeschoten door Krauter en niet zijn tweede van de avond. Gaat goed naar de hoek hoor, Maarten Schut. En tikt die bal uit de goal. Geen voorsprong dus voor Stappos. Corner blijft staan. Jeffrey Dijkstra heeft zich alweer naar de hoek gespoed. En deze bal is wel heel hoog van Dijkstra en kan daardoor niet echt gevaarlijk worden. Oh, wat zonde. Zonde van Stappos, zonde van Krauter, want hij mist de strafschop, waardoor het 1-1 blijft.
0: En dan gaan we nog even terug naar Martijn, want die was heel druk aan het vertellen.
1: Ik was inderdaad druk aan het vertellen, maar goed, ook Stappos is belangrijk om te volgen. Het is natuurlijk jammer dat Krauter dan zo'n panel mist. Een panel die we hier nog niet gezien hebben. En hopelijk ook niet krijgen, want ja, je vreest toch wel een beetje met het spel dat het straks 1-1 wordt. En dat we er nog twee keer een kwartier aan vastgeplakken. Hele goede bal van Gessel Klok aan de linkerkant. Naar Heerkens, Heerkens. Die moet eruit. Het goed uitspelt. Al Heerkens gaat schieten. Had hem breed moeten leggen. De bal gaat een meter over het doel. Daar was meer uit te halen. Maar een perfecte bal van Gessel Klok. Normaal spelend als back. Zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant. Als een opkomende back. Maar vanaf vandaag centraal op het middenveld. En nu is het overname van SVZW. En is het de man met de lange benen, Milan Pirik, die de bal heeft. Speelde maar naar de linkerkant. Als misschien gevaarlijk komen. Kan Schuurman eruit lopen? Nee, want dat is wel Björn Klaasens die dat doet. En die voorkomt daar het gevaar van SVZW. Wat wel weer balbezit heeft. En nu weer op de helft over de middenlijn op bij Hogeveen. Weer ten aanval trekt. Die Pierik. Die geeft hem aan de rechterkant bij Stefan Maat. Stefan Maat kijkt even om zich heen. Heeft Heerkens voor zich. Heerkens naar de rechterkant uitstappend. Maar dat kan dan niet, want dan heeft Jasper Groothuis de bal. En dan is er zomaar ruimte in het middenveld. Maar Jim Veldmaat zit daar goed tussen. SVZ2 houdt de bal. Wordt Heerkens te gemakkelijk uitgespeeld. En is het ook... Zwicker, die heeft zo'n... Dan komt daar misschien wel die 1-1. Die komt er niet. Het is Giorgio, nee, Björn Klaassen die er goed tussen zit. En voorkomt dat die invaller Luc Kuiper de bal binnen kan tikken. Opnieuw wel weer een kans voor SVZW. Bierik neemt weer over. Hogeveen komt er nu in één keer even niet meer uit. Dit heeft het moeilijk. Maar nu zit Schuurman ertussen. Misschien nu dan de counter van Hogeveen. Gaat Schuurman de motor aanzetten en aan de rechterkant ervoor door. Maar dat is te moeilijk. Bal gaat over de zijlijn. SVZW mag gaan gooien. Een kleine 13 minuten officieel nog te spelen. Maar Hogeveen is gewaarschuwd. Want SVZW is nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker.
3: Dit is DNO Sport. Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport. Met nieuws en achtergronden en live verslagen.

0: gaan weer kijken op de velden en we gaan eerst naar Martijn. Martijn, houdt de Hogeveen het vol of staan ze behoorlijk onder druk?
1: Nou, ze zijn momenteel wel even onder de druk vooruit gekomen. Ze hebben zelfs toch wel twee mogelijkheden gehad om misschien de sporen te verdubbelen. Alleen net was het Noah Schuurman die bij de cornervlag de bal heel goed uit de voeten van Milan Pierik wist te halen. Alleen zijn voorzet kon net niet door Lars Miedema binnen worden getikt. Ja, dat zijn toch van die mogelijkheden. Als hij ze maakt, dan zit die wedstrijd in de knip, want dan gaat de SVZ2 niet meer goed maken. En nu lange bal weer naar voren. Is het Beltouw die heel goed uitverdedigt. Maar is Hogeveen dat maar kort, want Pierik kan overnemen. Die Pierik met die lange benen, die maakt afstand hier zo in Hogeveen. Denk ik de man met de meeste kilometers in de benen. Schuurman gaat het wel, daarna krijgt het duw in de rug. Nou, daar wordt dan voor gefloten door scheidsrechter Spoon. En dan snelle vrije trappen door Klok genomen gaat richting Van der Kaap. Maar dan zegt Spoon, nee, dat is niet de afspraak. De bal moet eerst daar liggen. En als ik dan zeg van een fluitje geef, dan mag die genomen worden. Want dan is het dan een vrije trap. Dus even zien wat hij doet. Ja, nee, hij moet toch stil liggen. Is het Schuurman die hem dan nu maar gaat nemen. Want ja, SVZB is weer in een positie. De bal op een meter of 10 van de middenlijn aan de rechterkant. Schuurman met de diepe ballen naar voren. Komt bij Miedema. Kan hij controleren. Ja, draait heel goed weg Miedema. En dan moet hij misschien een actie gaan maken. Of die bal gaan voorleggen. Dus gaat Heerkens naar de tweede paal. Hier de Kuijer van de Kaap glijdt in. Die kan er net niet bij. En is het een corner voor Hogeveen. Ja, je kan beter aan die kant van het veld blijven spelen. Want dan is de kans klein dat in die laatste 8 minuten van deze wedstrijd SVZB nog gaat scoren. Dus even zien of er nog wat gebeurt op mijn scherm. Dat houden we natuurlijk ook in de gaten. Want die corner wordt genomen. Is het Tom Hinkers die hem niet kan inbrengen. En dan komt dat inderdaad helemaal goed. Counter nu van SVZW. En die wordt er dik ik uitgelopen. Nee, wordt er niet uitgelopen. Nemen deze kabel heel snel mee. Fouillet moet dat goed uitverdedigen. Doet dat goed. Wordt uitverdedigd. SVZ houdt wel de bal. Maar er komt geen gevaar nu uit. Een schot ook niet richting de tweede paal. Nee, Hogeveen verdedigt uit. Je hebt nog een dikke 8 minuten te spelen. Heel erg spannend blijft het. Laat voor Hogeveen hopen dat ze het volhouden tot aan de laatste minuut met die ene voorsprong.
0: En dan gaan we ook schakelen uiteraard, want het loopt ook alweer tegen het einde van de beide wedstrijden. Nog een aantal minuten en we gaan even naar Jan Willem.
2: Ja, we zitten in de laatste minuten. Krauten nu dan en weer een uitstekende redding, zeg. Van die Maarten Schut naar weer een voorzet van die linkerkant. Van weer Jeffrey Dijkstra en Krauter kan zich wel voor de kop slaan. Want hij had er vandaag zomaar 3 kunnen maken. Dan was deze wedstrijd beslist geweest. Dat is nu niet het geval. We zitten 4 minuten voor het einde. En Krauten met nog maar weer eens een kans in een uitstekende fase. Slotfase van Staphorst. Net een corner die door de koe werd teruggekopt en binnengelopen leek te worden. Deze voorzet komt ook nog raar indraaien. Maar is uiteindelijk een prooi voor die prima doelman. Voor die Maarten Schut. Ja, die corner net met de koe bij de tweede paal. Die kopte hem terug naar de eerste. En daar stonden 2 Staphorsters, waaronder Werkhoven, al zo'n beetje op de doellijn om hem het laatste zetje te geven. Maar daarachter stond dan nog weer één verdediger. En die ranselde die bal uit de goal. Ja, na die fase met die lat en die paal die Una raakte, heeft Staphorst de teugels aangetrokken. En is het 2-3 keer dicht bij een doelpunt geweest. Ja, het dichtst nog via Krauter, want die kreeg een strafschop. Dat was uiteraard de allergrootste kans. Maar die kopbal die hij zojuist kreeg, die heeft hij toch ook wel regelmatig binnen geknikt. Ja, hij krijgt ze op een presenteerblaadje af en toe, Sam Krauter. En hij maakte er tot nu toe 1. En daarom is deze wedstrijd nog altijd in balans. 3 minuutjes nog. En dan gaan we de blessuretijd in bij Staphorst Una. Stand 1-1.
0: En dan gaan we nog even weer terug naar Martijn.
1: 1-1. Het is hier 1-1 geworden door SVZ2. Hij hing in de lucht. Maar hij komt dan toch voor de voeten van Maarten Jansen in de rebound. Het was eigenlijk niet te voorkomen dat dat doelpunt er zou gaan komen. Het is ook wel verdiend te noemen. Het is ook een wedstrijd waarbij SVZW eigenlijk de hele wedstrijd domineert. Hogeveen kwam natuurlijk vroeg op het ene voorsprong door dat doelpunt van Kuijden van der Kaap. Maar nu is het daar in de rebound. Maarten Jansen op de 5 meter lijn. Ja, en dan ben je als doelman Stefan van der Leij kansloos. En dan is het hier 1 tegen 1. En gaat VVV nu wisselen, komt Milan Dries erin. En gaat Kaiden van de Kaap er naar uit. En dan heeft VVV nog 5 minuten om er misschien nog een 2-1 van te maken. Maar wellicht gaat de SVZB wel doordrukken. En ja, dat moeten we dan gaan zien. Hier in ieder geval 1-1. Ook wel benieuwd hoe het loopt in die laatste minuten in Staphorst.
0: En dat gaan we dan doen. We gaan naar Jan Willem.
2: 89ste in minuut inmiddels. En het is Staphorst dat eigenlijk continu de bal nu heeft. Net konden ze er even uit bij Una. Werd er wat slimielig hens gemaakt. Waardoor Staphorst alweer komt. Werkhoven. Handig gedaan. 2 man voor de goal. Die bal moet daar naartoe. Demestra niet. De Koedan legt hem neer voor Jeffrey Dijkstra. Die schiet hem recht op Maarten Schut. De doelman van Una. Die hem even van de borst laat stuiten. Maar de bal dan toch weer in die handen heeft. Heeft steeds vaker nu in het laatste kwartier is hij een sta in de weg. Dit was geen makkelijke kans hoor voor Dijkstra. Want weer zo'n stuitje erin. Hij schoot hem hard maar ook recht op Schut af. Dan toch Una nu. 90ste minuut. Zul je altijd zien dat je dan op de neus krijgt. Het gebeurt nu niet. Want deze poging van de rechtsbuiten van Bostanci. De gevaarlijkste man vliegt hoog over de goal. Richting de 2 nieuwe kunstgrasvelden op het Noorderslag. We maken ons op voor de blessuretijd en we maken ons misschien wel op vanavond voor dubbel overwerk. Want hoe is het in Hogeveen?
0: En dat gaan we nu horen van Martijn.
1: Hier nog 3 minuten officiële speeltijd, nog altijd 1-1. En ja, de wedstrijd is nu natuurlijk wel even in balans, maar VZW gaat in komen. Oh, een smerige overtreding en rood aan de kant van Hogeveen. Het is Jim Pelpaat die een sliding van achteren inzet. Op, ja, ik kan zo even niet aan zijn rugnummer zien wat, wie het is. Ja, het zit hier wel maar niet mee. Zondag was hij al een van de slechtere spelers op het veld. Nu maakt hij een smerige overtreding van achteren. En er kan scheidsrechter Matenspo niks anders doen dan een rode kaart geven. Ook dat probleem er nog bij voor Hogeveen. En dan moeten ze echt gaan proberen om hem nu de boel dicht te houden en de verlenging uit te slepen. Maar met een man minder wordt het een lastig verhaal voor Hogeveen. Nog wel altijd 1-1, officieel nog 2 minuten te spelen. Maar Jim Veldmaat met rood naar de kant.
0: Oei, rode kaart in Hogeveen. Hoe is het in Staphorst?
2: 1-1, minuut blessuretijd bijna gehad. Nee, maar dat we toch zeker wel een minuut of 4 extra zullen spelen. Het beeld blijft hetzelfde. Staphorst speelt op de helft van de tegenstander. Muis zoekt nu naar Werkhoven. Die toch, ja, naar mijn smaak, vanaf deze positie te weinig echt in de as terechtkomt. Krauter nu, oh, met een gelukje kan hij hem goed leggen voor links en schieten. Nee, hij zoekt naar de steun en houdt die bal daarom bij zich. Uiteindelijk wordt het een paasje op Jevaro Bosveld. Die gaat schieten vanaf 40 meter. Jevaro Bosveld, ja, jeugdige onbezonnenheid, zo zullen we het maar noemen. Hij heeft zich knap vanuit Jong PEC Zwolle in de basis gespeeld. Naast de Dirk Muis als ervaren rot. Maar dit had hij toch beter anders kunnen doen om die bal gewoon rond te spelen. Nu geef je maar Schut. Gaat ook hier de hand van de scheidsrechter de lucht in. Wordt er afgeteld. Maar zal deze Maarten Schut, die erg verantwoordelijk is, ja, samen met de paal en de lat aan de andere kant, dat het nog 1-1 is en dat we hier waarschijnlijk de verlenging in gaan. Maar hier jaagt Krauter nog op een bal die door Kjeld Engbers, de invaller, diep wordt gespeeld. Hier komt Krauter niet bij en zo tikken de minuten weg. Zitten we in de 3e minuut van de blessuretijd en lijkt het er toch steeds meer op dat we in ieder geval in Staphorst naar een verlenging gaan. En die verlenging die lijkt dus voor Hogeveen ook aanstaande. Oh, foutje van Van der Kamp. Daar komen ze van Una met die invaller aan de linkerkant. Het schot nog van Oguzhan Yelgovan, maar dat schot waait ook de andere kant op. En dus gaan we richting een verlenging. Hoewel Meekhof deze doeltrap nog wel mag gaan nemen. Hier richting een verlenging. En waarschijnlijk dus bij Martijn ook.
0: Dan gaan we nog even bij Martijn kijken of die verlenging ook werkelijk waar wordt.
1: Ja, die verlenging had niet nodig hoeven te zijn. Want Milan Dries kreeg net een dot van een kans. Kwam in één keer helemaal vrij voor de doelman Tom de Vaanholt. Had de bal voor het inschieten, maar schoot de bal op het lichaam. En de bal die terugstuiterde ging net te hard terug voordat Tom Hikkers die bal in de rebound kon binnentikken. ja, de bank springen op. Ze grepen ook naar een hoofd, want dit was de kans voor Hogeveen om die 2-1 te maken. Hogeveen nu een vrije trap op een meter of 35 van het doel aan de rechterkant. Die genomen gaat worden door Jankovic. De 90 minuten zitten erop. Wellicht als Jankovic die bal inswingt, kan er nog wat uitkomen. Jankovic draait hem in naar de tweede paal. Er komt Driessen bij de tweede paal, maar die kan dat dan niet belopen. En zo gaan we hier de blessuretijd in met 1 tegen 1.
0: Oké, en dan gaan we nog even kijken. Mijn staphorst al afgelopen?
2: Ja, het is zojuist, er is afgefloten. En dus gaan de spelers even naar de zijkant om even bij te komen. En maken we ons op voor 30 extra minuten tussen Staphorst en Una. Ook hier was dat niet nodig geweest, want Staphorst kreeg een paar beste kansen. Die gingen er niet in. En dus gaan we zometeen verlengen.
0: Oké, dan gaan we even kijken of Martijn, is de wedstrijd ook daar al afgelopen?
1: Nou, hij is hier ook afgelopen. De scheidsrechter heeft een half minuut bijgetrokken. Die heeft gedacht, al die wissels stelt niet. We gaan gewoon verlengen. Dus hier ook even naar de kant. Even bijkomen. Ook ik moet bijkomen. Het publiek ook. En dan gaan we zometeen beginnen aan 2 keer een kwartier verlenging. En dan gaan we zien wat het ons gaat brengen. En wat het overheen gaat brengen.
0: Oké, dan gaan we eerst even naar de muziekje luisteren.

het is zo dat op alle wedstrijden, zo langzaam, beide wedstrijden op 1-1 op het scorebord staat. Dus dat betekent twee keer een kwartier verlengen. Dus ons sportprogramma wordt ook verlengd. Dus we gaan zo na 10 uur gaan we nog even een tijdje door.

0: TNO Sport.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. En NAVO-baas Mark Rutte en EU-voorzitter Ursula von der Leyen spraken woensdag in Brussel over de mislukte aanslag op de luchthaven Leipzig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de explosieve drone bij een Oekraïns transportvliegtuig. Concrete actie tegen Moskou werd echter niet aangekondigd na de ontmoeting. En tot zover het nieuws. Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Let's do it.
3: Hey,

0: Dit is DNO Sport. Ja-ho! Wij volgen de clubs in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel in DNO Sport. Met nieuws en achtergronden en live verslagen. Dit is DNO Sport.
1: En zo gaan we op deze avond, op deze woensdagavond, met ons sportprogramma nog even verder. Want op beide velden in Hoogeveen en Staphorst was het 1-1, dus verlenging. Martijn.
2: In die verlenging hebben we nu 9 minuten gespeeld. Is de uitploeg SVZW wel de ploeg wat de druk opvoert. Net een goede inzet van die man Luc Kuiper die betrokken was ook bij die gelijkmaker die gescoord werd door de spits Maarten Jansen. Alleen de goede redding van Stefan van der Leij. Nu een duwtje daar in de 16 meter bij Hoogeveen. Daar fluit scheidsrechter Spoon dan niet voor. Want hij geeft een corner aan de gasten uit Wierden. Voor seizoen gepromoveerd vanuit de vierde divisie. Maar je ziet toch ook wel bij de tegenstander dat de krachten weg beginnen te vloeien. Ja, dat kan ook niet anders. Als je al 90 minuten zoveel aan het gas geven bent geweest, dan komt er een keer een einde. Komt die corner, draait naar de eerste paal. Marcelon Pouillet heel goed met het hoofd ertussen. Valt die bal wat terug, kan die misschien nog een keer ingebracht worden. Is

0: Dus de verlenging inmiddels neem ik aan ook begonnen.
1: Zeker weten, 11 minuten verlenging al gehad. Belangrijkste momenten, ja, twee dikke kansen toch aan beide zijdes. De eerste dikke kans van de verlenging was voor Una. Goede uitbraak, Meires met een snelle lage paas op aanvoerder Brian Bogers. Die leek hem binnen te schieten, binnen te tikken zo'n beetje. Met Minkoff uit positie, maar hij schoot naast en daar net weer een kans voor Krauter. De spits van Staphorst die rustig bleef, de bal even goed legde. En toen weer zag dat de doelman opnieuw een redding in huis had. En zo is hij een belangrijke factor bij de gasten. Dus Maarten Schut met veel reddingen aan de kant van Una. Terwijl Meekhof, ja, als ik er nu zo over nadenk, helemaal niet zo gek veel te doen heeft gehad. De grootste momenten gingen of naast, ja, of tegen het aluminium. Bij de ploeg uit Veldhoven dus 12 minuten gehad in die blessuretijd. Met deze Ilias El Morabiti is gekomen zojuist voor Guy van Werkhoven aan die rechterkant dus. Morabit kenmerkend met dat broekje wat opgetrokken aan beide kanten. Ik vroeg me toen ik dat voor het eerst deze zomer hardop af hoe snel hij dat zou afleren. Want het zijn van die trekjes waar ze normaal gesproken in Staphorst niet zo dol op zijn. Maar het broekje is weer opgetrokken en nu gaat hij de actie aan. Aan die rechterflank legt hij hem even goed voor links. Een fijne voorzet hoor. Maar deze kan nog worden weggekopt. Dan Dijkstra met een bekeken en venijnig schot in de korte hoek. Bal draait weg en draait weg en draait weg en is daar weer zo'n hand van Maarten Schut. Ja, het is ook wel een bal die hij misschien moet hebben, maar hij heeft hem ook maar weer. Maarten Schut geeft niets toe, ook niet bij deze inzet van Jeffrey Dijkstra. En zo is ook de tweede of de eerste helft van de verlenging gewoon weer leuk te noemen.
0: Ja, Willem, we gaan
1: linkerbeen, daar komt die bal en daar komt niks uit. Klaas,
0: we gaan even een schakel naar Hogeveen. Martijn, kom er maar in.
2: Ja, Hogeveen is op een 1-2 achterstand gekomen. Een minuut of drie voor het bestrijken van de eerste helft van de verlenging. Volgens mij was het invallen Feuring bij de tweede paal die het laatste zetje gaf. Maar er werden zo meer leeg geknuffeld dat het moeilijk te zien was. Hij loopt nu voor mij langs. Het was niet Feuring, maar Kjell Huisman die het doet voor SVZC. Ja, nu wordt het een heel moeilijk verhaal voor Hogeveen om ervoor te kunnen gaan zorgen om die volgende kwalificatieronde te halen. Er staat met 2-8 nog 2 minuten te spelen in de eerste helft van deze verlenging.
0: En dan gaan we ook weer naar Staphorst, want ook daar zijn ontwikkelingen.
1: Ja,
0: Willem.
1: Ja, daar roept de speaker de 2-1 om van Staphorst. Het is Milan de Koe die hem lekker binnenschiet hoor. Vanaf de rand van de 16 meter. Teruggetrokken bal die laag en hard in de verre hoek schiet. En dan krijgt Staphorst, ja, wat het misschien ook wel toekomt. Want het zocht en het zocht en het zocht naar die 2-1. Eigenlijk al in de laatste 15 minuten van die eerste, of van die tweede helft moet ik zeggen. En nu in de verlenging ook al 2 mogelijkheden gehad. Krauter en Dijkstra. En uiteindelijk is het Milan de Koe die het dan doet. De middenvelder die ook vorig seizoen zo vaak scoorde, staat op de goede plek om de bal achter de doelman te schieten. En nu heeft hij eindelijk eens een keer geen kans, Maarten Schut. Want die bal wordt met veel precisie ingeschoten. En dus lijkt Staphorst de rust van de verlenging te gaan halen met een 2-1 voorsprong. Maar Una opent naar de rechterkant. Naar die gevaarlijkste man. Dit is een invaller van de Heuvel. Die houdt de bal ook bij zich. En legt hem dan terug. Dan kan misschien er een keer gepompt worden door Una, maar daar kiezen ze niet snel voor hoor.
0: Ja, Willem, mogen we even naar Martijn, want daar zijn ook weer ontwikkelingen.
1: Ja, graag.
0: Martijn.
2: Hier is een rode kaart bij het VZW. Het was Pierink, de man die de hele wedstrijd al op en neer hobbelt. Begreep zich aan Gersom Klok, trok hem aan zijn shirt. De scheidsrechter Maarten Spoon zei, jij hebt al geel in de eerste helft gekregen. Jij gaat er met rood af. Het loopt hier met nog een kleine 10 seconden na de eerste rust van de verlenging. Hogeveen met 1-2 achter, maar ook SVZW met 10 man.
0: Zo, dus dat is 10 tegen 10 in Hogeveen. Nou ja, we wachten af. Jan Willem, heb jij nog ontwikkeling?
1: Nou, hier blijft het in ieder geval 11 tegen 11. Een paar keer gehad dat Bosveld met geel op zak wat risico nam. Maar nu lijkt de tweede gele kaart in ieder geval ver weg. En frustraties bij Una bespeur ik ook nog niet. Ik zie op het scorebord in ieder geval 105 staan. En dus gaan we zo naar de rust toe in de verlenging. Eventjes kort naar de kant en dan wisselen van kant. Maar eerst nog een corner. Of is het toch een ingooi?

0: gooien. Ik denk dat laatste inderdaad. Het is de nieuwe rechtsback van de Heuvel die daar naar de hoek is gegaan. Om die ingooi te gaan nemen. Twijfelt even, wat doe ik? Kort of toch maar lang? Het wordt lang, maar ja, dit kopduel wordt simpel gewonnen door Frank van den Burg. En dan is het even een paar minuutjes rust voor het Staphorst. Nog een kwartier te gaan heeft om de tweede ronde van deze voorronde van het landelijke bekertoernooi te gaan halen. 2-1.
1: Dan gaan wij even naar de muziek.

0: En dat was weer mooie muziek. We gaan zo weer naar de velden, want de tweede helft van de verlenging is inmiddels begonnen. Martijn.
1: Ja, ook even de complimenten voor de muzikale bijdrage vanavond vanuit Zuidwolde. Heerlijke muziek om onder de wedstrijd erbij te hebben. Hoogeveen had in die eerste verlenging in de slotseconde de kans op de 2-2. De bal kwam door de Mareva-spelers voor de voeten van Alexander Jankovic op de 5 meter. De keeper lag al op de grond. Had hij de bal voor het intikken, maar hij wou hem heel hard binnenschieten en schoot hem knalhard over dat doel heen. Ja, dat had hij gewoon moeten benutten. We zijn nu 2,5 minuten onderweg in die tweede verlenging. Nog altijd 1-2. Is het Björn Glazers die heel goed de bal onderschept voordat er een aanvaller van SVZB tegenaan kan lopen. Hogeveen heeft de man ingebracht die opgekomen is van BKC 83. Daniel Sanavica maakt zijn officiële debuut in dit bekertoernooi in de spits als Stormram erbij gezet. Samen met Lars Biedema. Ja, dan heb je een stukje fysiek voorin. Bal naar de linkerkant. Jankovic, de helft van het strafschopgebied van SVZV, draaide mid. Gaat wel de tweede bal en dan kan Sanavica er net niet bij. Maar de intenties van Hogeveen zijn duidelijk. Alles moet nu naar voren. Dan neem je het risico dat er straks een koud komt, dat het 1-3 wordt. Wel, de ruur ingooi is op een meter of 5 van de cornervlag. En Marcion Pouillet, die heeft een hele harde sweeper in die armen van hem zitten. Wellicht kan die een hoofd bereiken en kan er misschien nog wel een 2-2 in gaan zitten. Hogeveen gooit nu in. Pouillet richting de strafschopzit. Dat lukt dan niet. Dan zit de Heerkens er dan tussen. Wordt hij uitverdedigd, komt die bal bij Klok. Kan hij gaan schieten. Klok met de schot, maar die gaat een meter of 5 over. Dat lukt niet en dan mag SVZW via de doelman Tom de Vaandel zometeen het spel weer op gang gaan brengen. Gespeeld 3,5 minuut in de tweede verlenging. Stand van halftijd 1-2.
0: En dat is natuurlijk een stapperstok nog aan de voetbal. Dus jammer.
2: Ja, 11 minuten nog. 11 minuten is Stoppers verwijderd van een plek in de tweede en laatste voorronde van dit landelijke bekertoernooi 2-1. Dus de goal viel in de eerste helft van de verlenging. Van de voet van Milan de Koel. Ik zie nu een wissel bij Una, dat sowieso aardig doorwisselt. Lijkt me niet direct een ploeg voor een plan B, hoewel het wel al een verdediger mee naar voren heeft gestuurd. Juri Seibers is dat. Wel een van de meest lange mensen, maar als je hem naast Dirk Muis ziet staan, dan scheelt dat nog wel een halve kop. Aan de Richard Karabat de taak om goed in de gaten te houden wat de trainer aan de zijde van Una doet. En Karabat is ook druk met de instructies. Heeft zojuist ook een aantal keer gewisseld. Stijn de Haan gekomen op het middenveld voor Demesra. Die de tank ook leeg had. En datzelfde geldt ook wel voor Jeffrey Dijkstra die ook naar de kant is gehaald. Bedrijven gaan die linkerkant een aantal piekfijne voorzetten. Hier Una. En deze bal gaat voorlangs. Ja, die hobbelt een heel eind voorlangs. Een paar piekfijne voorzetten. Dijkstra dus. En hij is vervangen door Sven van Echteren. Een jonge speler uit de derde klasse gehaald. Vanuit Heerde komt die SEH. Speelde die. En hij was tijdens de voorbereiding doodleuk op vakantie. Pas de laatste training was hij er weer bij. En dus heeft hij lang moeten wachten op wat kansjes. Hij kreeg wat speeltijd afgelopen zaterdag. Hij scoorde ook, maar dat was buitenspel. Anders was hij daar de matchwinner geweest. En nu speelt hij ook nog ongeveer 10 minuten mee aan die linkerkant. Bij Staphorst naast dus Spits Krauter, die er nog altijd de eerste voorop gaat in de strijd. Deze bal weer doorkopt. En Una heeft 10 minuten om in ieder geval tot een slotoffensief te komen. Want anders plaatst Staphorst zich voor de tweede ronde.
0: En dan gaan wij nog weer even naar Hogeveen. Martijn.
1: Ik weet niet of ik te horen ben, maar het is 2-2 geworden. Een voorzet op paard vanaf de rechterkant door Alex Jankovic. En Lars Minema knikt bij de eerste paal. De 2-2 binnen voor Hogeveen. We hebben hier een wedstrijd. We gaan ons hier misschien wel opmaken voor penalties. Nog 9 minuten te spelen. 2-2, Lars Minema.
0: Oké, dat is dus weer een goede ontwikkeling in Hogeveen. En we gaan direct weer schakelen naar Staphorst.
2: Ja, waar het eventjes stil ligt omdat Van Echteren werd vastgegrepen op het middenveld. En dus gele kaart weer bij Una. Engbers weer het zoeken naar Krauter die duels moet aangaan. Met name nu met Renfrun, want zijn maatje achterin is naar de spits gegaan. Die andere verdediger, Seibers dus. Dit is goed gedaan van De Haan. Zit er even tussen. Stijn De Haan overgekomen van FC Emmen onder 21. Veel als rechtsback gespeeld. Nu speelt hij verdedigend op dat middenveld naast Kjeld Engbers en De Koe iets hoger. Maar in de praktijk zal hij toch ook wel vooral in eerste instantie moeten verdedigen. Normaal gesproken in die laatste 8 minuten. Als Una dus moet gaan komen op jacht naar een gelijkmaker en naar een strafschopserie. Laten we hopen dat het niet zo ver komt. Die 2-2 in Hogeveen is mooi, maar hier tekent iedereen, bijna iedereen, voor 2-1. Nog 7 minuten, iets meer in de verlenging. En Una speelt de bal rustig achterin, van voet tot voet, op zoek naar een opening. Maar vooralsnog wordt die opening niet gevonden.
0: Oké, dan gaan we nog even kijken naar Hogeveen.
1: Ja, het is hier 2-2, helemaal in balans. En waar de gasten uit Wierden en SVZW 90 minuten lang aan het drukken waren. En ook het begin van de eerste verlenging. Lijkt daar de puff er een beetje uit. En lijkt Hogeveen met ook ja, het is 10-10 wat open te hebben. Dat is wel bijzonder te noemen. Want je gaat nu wat heen en weer op het middenveld door de lucht heen. Nou, dat komt zo makkelijk. Want dan krijg je het flippenkast-effect. Tom Hicks heel goed onderschept. Jan Kopies die heel sterk invalt. Nog meer indruk maakt dan de afgelopen weken in competitieverband. Waar hij toch, ja, toch een beetje wazig te zien was. Heeft vandaag wel een belangrijke rol. Met name net in die 2-2 van Lars Miedema. Maar dat was een geweldige voorzet. Vanaf de rechterkant en Miedema, ja, die is sterk door de lucht. Die knikte die bal binnen. Nu Hens van SVZB op het middenveld. Is dat een van die invallers? En nummer 14 is dat volgens mij. Nee, dat is Stefan Maats die Hens maakt. En dan heeft Hogeveen net over de middenlijn, een meter 5, een vrije trap. Is genomen door Milan Dries. Marcion Pouillet speelt die aan. Die geeft ze dan diep richting Sanna Pica. Kan er dan niet bij, want die wordt dan uitgededigd. Maar Noah Schuurman die kan overnemen. Hogeveen houdt halverwege de helft van SVZB de druk erop. De bal weer naar de rechterkant. Komt de voorzet. Komt bij Sanna Pica uit. Maar die kan hem dan niet controleren. En dan ligt de bal op de achterlijn. En gaat hij over de achterlijn. En is het een doeltrap voor SVZW. Hier loopt het nog een minuut of 6. En dan, ja, bij deze stand gaan we dan penalties krijgen. Het is en het blijft spannend hier in Hogeveen.
0: Het is in beide vellen geweldig spannend. Maar we gaan ons even ontspannen met een klein stukje muziek.

0: Zo, dat was weer een mooi stukje muziek, Bloodline. Maar we gaan nu weer naar de spannende wedstrijden en we gaan eerst naar Martijn.
1: Ja, Hoogeveen heeft nog hier nog 3 minuten te spelen. Had hij 2-2 met een gele kaart van Menno Heerkens. Want Hoogeveen was weer aan het drukken op het doel van SVZW. Een poeier van Marcion Puyer, die kon maar net gekeerd worden door de doelman Tom de Vaanholt. Want de bal leek de hoek in te gaan. Maar hij kon zich uit te strekken om de bal te voorkomen dat hij er niet in ging. Als dat Hoogeveen van Madrid in bocht staan. Nu stuntel bijna achter hem bij Hoogeveen tussen Van der Leij en Klaasens. Dat loopt dan goed af. En ja, in de counter die volgde was het in één keer 3-2. En uiteindelijk 3-1. Maar toen ging Heerkens maar toch wel iemand ondersteboven trekken. En daarmee, ja, dan scoor je een gele kaart. Maar dan haal je wel de aanval uit de aanval. Want er werd geen voordeel gegeven. Jankovic nu. Ja, Tommy. Nee, Jankovic houdt hem bij zich. Wordt achter de huid gezeten. En als je hem krijgt, het is 3-3. En dan moet Klaasens ertussen. Heel goed van Björn Klaasens. Die hem onderschept. En dan is er nu ruimte bij Milan Bries. Nou heeft misschien ook weer ruimte. Hele goede bal naar Zanatica. Wat kan die? Hij is splitsteen. Want vlag buitenspel gaat niet door. Nog 1 minuut 45 seconden officieel. Het lijkt eruit te zien dat we hier naar strafstoppen gaan.
0: En dan gaan we nog even weer naar Staphorst kijken.
2: Ja, dikke minuut nog, Klaas. En dan is Staphorst er net een uitbraak met Sven van Echteren. 3-2 had Staphorst uit kunnen spelen. Dan was het beslist. Nu gaat de laatste minuut lopen en speelt Una de bal rond. Op zoek naar iemand met een goede voorzet. Die lijkt nu gevonden te zijn. Nou, Meekhof kan toch klemmen normaal gesproken. Maar voordat de doelman daarbij komt, heeft Milan de Koe, zoals het nu lijkt, een matchwinner, die bal weggekopt. Waardoor Una gaat gooien met die Kai van den Heuvel. Nummer 11 ingevallen als rechtsback. Het gebeurt daar in de hoek als de laatste minuut dus loopt. En Staphorst weer kan overnemen. Met Frank van den Burg in de as van het veld houdt hij die bal vast op zoek naar steun. Die steun is er van Stijn de Haan. Alleen die komt niet bij deze bal. En daardoor is Staphorst hem toch ook weer te snel kwijt. Om echt rustig te gaan zitten. Ja, één moment was er nog wel hoor, daarnet. Maar daar was in de doelmond Chevaal Bosveld met een uitstekende tackle de redder om die bal corner te tikken. Nu kan Una hem er weer in pompen. Blijft hij daar liggen, wordt hij toch weer weggehaald door Staphorst. Van Echteren moet daar het duel aangaan, doet dat goed. En is snel. Staan we met El Morabi. Twee jongens met verse benen. El Morabi gaat de hoek in om die bal vast te houden. En dat lukt heel aardig. 120 minuten gespeeld. El Morabit gaat pingelen met die bal zoals hij dat kan. En als hij daar in die hoek die bal heeft, ja, zie je hem dan maar eens vanaf te halen. Dat lukt niet. Staphorst houdt daar de bal. En het lijkt allemaal goed af te lopen hier. Maar hoe is dat in Hoogeveen?
0: Dat gaan we nu horen van Martijn.
1: Ja, de officiële speeltijd zit erop en misschien een 30 seconden erbij, maar er zal niet heel veel gaan zijn geen wissels geweest, geen blessures geweest. En nog één keer SV zet hij in een counter eruit. Kan Hoogeveen dat houden? Het is nu 4-3, maar dan moet Klaasens ertussen zitten. Doet hij heel erg goed. Loopt die bal eruit. Het publiek klapt er ook voor. Klaasens nog een keer met de bange bal naar voren toe richting Jankovic. Die kan het niet belopen. Dan gaat SVZW dat overnemen. En nog een keer een aanval. Hij trekt er toch meer tijd bij dan ik had verwacht. Aan de rechterkant, halverwege de helft van Hoogeveen. De voorzet van de nummer 11 wordt uitverdedigd. Het was de voorzet van Thijs Hendricks. En dan komt er nu een gele kaart. Ik heb geen idee voor wie dat die komt. Van mij voor Sanatica. Ja, die vraagt ook eens die van mij. Ja, die is voor jou, zegt Spoon. Er komt er nog een ingooi op een meter of 5 van de cornervlag. Dus het is nog even alle hens aan dek voor Hoogeveen. Die gaat richting de 5 meter. Dat kan iemand bijsteken die uit kan verdedigen. En dan zegt scheidsrechter Spoon, we gaan het hier afmaken zometeen vanaf de 11-meter-stip. Het zal even een hele korte periode van rust zijn. We moeten even natuurlijk de nummertjes bekend geworden wie ze gaan nemen. Maar we gaan het hier beslissen vanaf 11 meter.
0: Oké, dan gaan we naar Staphorst, want daar zijn weer ontwikkelingen.
2: Ja, die strafschoppen gaan hier ook komen, Klaas. Want 121 minuten gespeeld. En het is 2-2 de fout hoor van Stan Meekhof, die een hoge bal niet vast heeft. En dan komt hij bij iemand op de rug en blijft hij liggen. En is mij de doelpuntenmaker ontgaan in de drukte. Maar weten we wel dat we strafschoppen gaan krijgen. En ja, dat is nou ook niet echt het sterke punt van Stan Meekhof. En wat lijken de kaarten hier dan opeens toch te draaien in Staphorst. En wat een raar moment als aan de ene kant El Morabit de tijd haast lijkt vol te kunnen spelen. Iemand daar verkeerd ingooit, nota bene. En uit dat moment kan Una overnemen, eruit komen. Komt er een hoge voorzet. Al die hoge voorzetten hebben niks opgeleverd. En nu hoeft het na de aftrap ook niet meer. En is het ook hier 2-2 bij affluiten. En gaan we ook hier zometeen strafschoppen nemen. Nadat iedereen weer is opgelapt. En ook wij, Martijn en ik, moeten maar even rustig een slok water nemen.
0: Dan gaan we eerst even weer naar muziek.

0: We gaan even de muziek terughalen, want de penalty die zijn begonnen. En Martijn, jij begint.
1: Ja, nou ik begin niet, maar SVZW gaat wel beginnen. En nou ja, dat doen.
0: Met het vertellen, mag ik zeggen, hè?
1: Nee, dat snap ik inderdaad. Het is Stefan Maarten die achter de bal staat. Stefan van der Leij op de lijn. Ervaring natuurlijk in het buitenland opgedaan. Is een bezigskeeper. Kan die er wat mee? En van der Leij die pakt dat. Heel goed staal vol de hoek. En Stefan Maarten stuurt hem ook goed in de hoek. Maar het beest Stefan van der Leij. Er werd hier over gesproken. Ja, dat is wel een killer. Die pakt hem. En dan mag nu de nummer 12 van Hogeveen, Tom Heerkes, mag naar de stip gaan. Heerkes die neemt even zijn tijd. Hij is natuurlijk nu aanvoerder. Heeft een goede traptechniek. Ja, en als je naar de keepers kijkt, dan staat er toch met Tom ter Vaarop wel een klein keepertje in het doel. Ja, en als je hem aan het hoekje mikt, dan is die kans zo. Heerkes neemt op en schiet erin. Hogeveen op 1-0 tegen SVZV in deze strafschoppenserie. En zijn ze in Staphorst ook begonnen, Jan-Willem.
2: Ja, ook hier is de eerste strafschop genomen. Raak Una mocht beginnen. Het is de linksback die eerder in de eerste helft al een keer de lat raakte van heel ver. Die hem nu vrij onberispelijk binnenschiet. Meekhoff wel in de goede hoek, maar komt er niet aan. Ja, Meekhoff staat niet bekend als een killer. En Maarten Schut die zit wel lekker in de wedstrijd, moet ik zeggen. En Meekhoff dus ook nog eens dat desastreuze moment vlak voor het einde van de wedstrijd waar de 2-2 uitviel. Kjeld Engbers nu achter de bal voor Staphorst voor de eerste van de thuisploeg. En Engbers ziet inderdaad ook direct zijn strafschop gepakt worden door die Maarten Schut die er heerlijk in zit. En dus lijkt het zomaar echt helemaal de verkeerde kant op te gaan voor Staphorst. Una leidt na twee strafschoppen. 1 aan beide kanten. 1-0 Una.
1: Ja, en hier is het Gerson Klok die een strafschop mist. De vorige van Luc Kuiper invallen gingen wel in. Maar Gerson Klok die schiet hem naast. Ja, dat was een zeer slecht genomen strafschop van Hogeveen. En ja, je moet ze er wel in mikken, anders wordt het een moeilijk verhaal. Zo staat het hier dus 1 tegen 1 nu in die strafschoppenserie. Omdat Luc Kuiper hem wel wist te benutten. Nu achter de bal de nummer 11. Het is Thijs Hendricks, ook een invaller. Met opnieuw Stefan van der Leij op de doellijn. Stefan van der Leij springt op en neer, beweegt heen en weer. Gaat hij deze ook pakken? Nee, hij komt de aanloop en van der Leij gaat de verkeerde hoek in. En zo staat SVZW nu op 1 tegen 2. En dan is het nu Milan Dries die mag gaan scoren. Maar hoe gaat het nu in de Staphorst?
2: Ja, de druk nu hoor op de schouders van Sven van Echteren. Omdat Una zojuist ook scoorde. Van Echteren doet dat ook. En dus blijft Staphorst in de race. Beide ploegen 2 strafschoppen genomen. Una 2 keer raak. Staphorst 1 keer raak. Omdat Kjeld Engbers de eerste miste. En nu is het weer aan Una. Zij elke keer als eerste. Nu is het de man met rug nummer 19. Meires, de spits. Die de eerste goal van de wedstrijd maakte. Nu legt hij hem neer voor Stan Meekhoff. Wat zou het toch lekker zijn voor die doelman vanuit Hogeveen gekomen. Om eens een keer belangrijk te zijn. Om die strafschop eens te pakken van Meires. Het hoeft niet. Want Meires schiet die bal ruim over. En dus kan Dirk Muis aan gaan leggen. Om de stand hier weer helemaal gelijk te trekken. Muis met een sprintje richting die bal. Om Staphorst op gelijke hoogte te brengen. Schut doet nog rustig aan. Dus ja, we pakken hem mee. Want beide spelers staan klaar. Aanvoerder Muis met dat rechterbeen. Normaal gesproken gaat hij dan over dwars in de andere hoek. En nu ook. En dus Staphorst en Una weer helemaal op gelijke hoogte.
1: Ja, en hier heeft Hogeveen ook het voordeel nu. Want het was zojuist Maarten Jansen die namens Staphorst miste. Staat het nog altijd 2 tegen 2. Staat Daniel Sanavica achter de bal. Neemt zijn aanloop. Blijft hij rustig. Ja, schiet hem heel goed in het hoekje. Keeper de andere kant op. En Daniel Sanavica maakt het 3 tegen 2 voor Hogeveen. En dan zien we bij SVZB, die hebben dus nu al 2 gemist. Dus heeft Hogeveen zo langzamerhand het voordeel wel te pakken. En het was opnieuw ook een hele goede redding van Stefan van der Leij. Nu aan de nummer 18 van, en dat is ook een invaller bij SVZB, Jasper Veldkamp. Als die scoort, wordt het natuurlijk 3-3. Mist die, kan Hogeveen zo meteen gaan aanleggen voor het winnende punt om door te gaan in de beker. Veldkamp aanlopen, schiet hem erin. Is het 3 tegen 3. En dan blijft het spannend. En dan is het nu dingen even om te kijken in Staphorst. Of ook Staphorst het voor elkaar kan krijgen om verder te komen.
2: Ja, Krauter gaat hem nu nemen. In de wedstrijd miste die. Nu gaat hij recht door het midden. Daarvoor scoorde de verdediger van, van UNA ook, Jurie Pijbers. En dus is het weer gelijk. Beide ploegen nog één strafschop te nemen. Te beginnen met UNA. Met de aanvoerder. Met rug nummer 10. Brian Bogen. Hij pikt die bal op en loopt nu richting de penaltystip. Ja, net bij de vorige van UNA zat Mekel weer goed hoor. Maar hij mist gewoon net dat laatste stukje. Die laatste paar centimeter om zo'n strafschop eruit te ranselen. Kan dat nu? Weer zit hij goed. Maar weer vliegt die bal binnen. En dus moet het nu voor El Morabit. Anders is het klaar. Hoe is het bij jou, Martijn?
1: Het is hier afgelopen. Hogeveen is een ronde verder in de beker. Het was Lars Miedema die de laatste strafschop mocht gaan nemen. Het muziek bultert uit de speakers. Hogeveen is de ronde verder. Tweede ronde van de kwalificatie toernooi. Binnen de goal, in de verlenging, met strafschoppen. Lars Miedema.
0: Dankjewel Martijn voor vanavond.
2: Piet en El Morabit schiet hem ook binnen. Het moest ook wel, anders was het klaar. Nu blijft het gelijk. 10 strafschoppen genomen aan beide kanten. Ging er eentje mis en dus gaan we de beslissende fase in. Missen kan nu echt fataal zijn. UNA begint weer met de man met rug nummer 5. Middenvelder Bassou Bouglag. Ja, een van de lastigste namen vanavond. Ik moet er toch een keer aan. Hij legt hem neer. Meekhof. Bijna elke keer zat hij er een paar millimeter, een paar centimeter vandaan. En nu zit hij er heel ver vandaan. Want vliegt hij de andere kant op en ligt de druk opnieuw bij Staphorst. Bij de jonge centrale verdediger. Want hij stapt uit dat rijtje spelers die daar in de middencirkel staan naar voren. Opnieuw de druk. Opnieuw mag het niet misgaan bij Staphorst. Missen is in deze fase fataal. En wat was Staphorst er al dichtbij? Vlak voor het einde, 121ste minuut, viel die gelijkmaker. En nu is het aan Chivaro Bosveld om Staphorst in de race te houden. Op de lijn Maarten Schut. Die springt eerst een paar keer omhoog met zijn rug richting de nemer. Draait zich dan om klaar te gaan staan. Hij pakte er eentje. En nu is het Chivaro Bosveld die wel heel rustig blijft hoor. Die wel heel rustig blijft. En zodra de keeper een beweging maakt, de bal gewoon heel simpel met de binnenkant van de voet in het doel schiet. En dus blijft deze serie nog altijd in leven. Staat er 5-5 op het scorebord. En hebben we aan beide kanten dus één misser gezien. UNA mag weer. UNA dus als eerste. En nu is het de man met nummer 3, Linden Renfrum. Centrale verdediger met een knot op het achterhoofd. Hij nu met Meekhof. Kan Meekhof en nu wel bijkomen. Meekhof zit erbij. Jazeker, hij heeft hem te pakken. Eindelijk kan Meekhof. En dan kan Staphorst het nu gaan afmaken. Hij was al zo vaak zo dichtbij. En nu, laag bij de grond, pakt hij die strafschop uit de goal. Elke keer die goede hoek. Maar nu ook daadwerkelijk de redding van Stan Meekhof. Die naar het gras kijkt. In het strafschopgebied staat. Naar het gras staart. Bijna niet durft te kijken. En hoopt dat Stijn de Haan, de invaller, Staphorst nu naar de tweede en volgende ronde gaat schieten. Stijn de Haan doet het. Stijn de Haan gaat naar Meekhof. En wat is het een mooi moment voor de doelman van Staphorst. Die zo blunderde in de laatste minuut van de verlenging. Die sowieso niet in de beste fase van zijn carrière zit. Maar nu op moment suprême de strafschop pakt. Stijn de Haan maakt het af. En zo is het uiteindelijk, Klaas. Toch nog een mooie avond geworden voor Hogeveen en voor Staphorst.
0: Nou ja, het was een hele spannende wedstrijd. Of het waren twee spannende wedstrijden. Maar ook Jan-Willem, hartelijk dank voor jouw verslag vanavond.
2: Jij bedankt, Klaas.
0: Oké, graag gedaan. Hoi. En zo zijn we aan het einde van het sportprogramma gekomen en gaan we nu nog weer luisteren naar muziek.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wiegen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. En tot zover het nieuws. Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoger beroep over de dubbele moord in Wijteveen in 2024 januari. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenen vandaag in Caracas grote olieakkoorden. 6 Ryan-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing. Burgemeester Juri Mensens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op om kalm te blijven naar een dreigvideo die circuleert. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. En tot zover het nieuws. Vannacht overheerst bewolking, er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden.